0: Factor.
1: You hoor The Baddies Going Out. Als laatste heb ik gekozen voor de tweede samenwerking tussen de Britse producers Clooney en Prospa. De track ontstond tijdens Miami Music Week en is een perfecte festivaltrack geworden. Daarom de perfecte afsluiter van vanavond. Dit is Good Girl. Heel graag tot volgende week. Bye bye.
2: Hey boy, I heard you talking that.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De Oekraïense president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner aan Moskou en Kiev om daar te praten over het einde van de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïense president is en bij uitbreiding heel Oekraïne die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
1: Normaal bezoekt de Amerikaanse delegatie vandaag Moskou en morgen dan Kiev. Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Dat komt door de oosterweelwerken. Dat meldt Laurens Stuik van bouwheer Landis.
3: De omheiningen zijn zeer goed aangegeven ter plaatse. Wil je dus naar de E313 en kom je uit Nederland, dan moet je richting het op- en afritcomplex van Berchem. En wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afritcomplex Borgerhout.
1: Ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 is dicht tot 8 uur vanmorgen. En dat is ook komende nacht zo. En in ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust. Het was een on-goal. Club pakt zo 12 op 12 en staat samen met Charleroi en Agent aan de leiding. Lommel staat 8e met 7 punten. Eerst nog wolken, maar geleidelijk wordt het een vrij zonnige en ook meestal droge dag. En we halen maxima rond 21 graden. Morgen zon, ook wat hoge wolken. En in de loop van de namiddag stijgt de kans op enkele buien. En we halen tot 25 graden.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes? Wacko.
6: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Een hele goede morgen op deze zaterdagochtend. 7 uur, nieuws krijg je van Nico.
4: Goedemorgen. Belfius komt eind november voor de rechter in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n €100.000 verloor. Een oplichter deed zich toen voor als iemand van Cardstop en liet haar een en ander doen met haar kaartlezer, waarop de vrouw opgelicht werd. Volgens de wet moet een bankje meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat, waarop die vrouw een klacht indiende. En als ze gelijk krijgt, dan kan dat een belangrijk precedent zijn in phishingzaken. Er zijn de voorbije maand in Vlaanderen 21 besmettingen met het Westnijlvirus bij paarden vastgesteld. Dat meldt het Voedselagentschap.
5: Dat is vooral in de as Brussel-Mechelen-Antwerpen. Het Westnijlvirus is een virus dat Westnijlkoorts kan veroorzaken en dat vooral voorkomt bij vogels. Het wordt overgebracht door muggen en die muggen die kunnen het virus ook doorgeven aan paarden en mensen. Maar een besmet paard of een besmette mens kan het Westnijlvirus niet meer doorgeven.
4: Er zijn bij ons voorlopig geen besmettingen gevonden bij mensen. En in ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust en het was een on-goal. Club pakt zo 12 op 12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat achtste met 7 punten. Eerst nog wolken, later wordt het vrij zonnig. Het blijft meestal droog bij maximaal rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken. In de loop van de namiddag kans op enkele buien en tot 25 graden.
3: 7:02 en ook 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste, dat is op de Brusselse binnenring. Tussen Vilvoorde, Koningsroe en Machelen, 13 minuten sta je daar. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Kruibeke, daar verlies je zo'n 6 minuten. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat op deze zaterdagochtend, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
6: Music.
7: Sam de Paper.
3: Oh, heel erg fijn om jou een heel erg mooie en fijne ochtend te mogen wensen voor de eerste keer.

0: ja, misschien een heel klein beetje. Q-music. Nou, hoewel het voor mij al een hele tijd geleden is, voel ik mij op dit moment zoals jij misschien ook wel voelde deze dinsdag op jouw eerste schooldag. Voor de ouders onder ons, toen je voor de eerste keer je zoon of dochter aan de grote schoolpoort bent gaan afzetten. Je herkent dat gevoel, of je nu zelf daar stond of niet. Zo'n beetje klamme handjes, die plakken dan zo'n klein beetje. Klein kropje in de keel, wat gezonde stress, maar dat is goed. Dat hoort erbij bij het leven. Want meestal krijg je dat gevoel wanneer je op het punt staat om iets nieuws te doen. Maar vaak is dat nieuwe ook wel heel erg leuk. Wel, voor mij vanochtend geen grote schoolpoort, geen nieuwe leerkrachten, maar wel een prachtige radiostudio en heel veel nieuwe mensen om te leren kennen. En eerlijk, daar heb ik zoveel zin in. Dus laat ons daar vooral mee beginnen, toch? Ben jij op dit moment aan het luisteren? Stuur dan gerust even een goede morgen in de Q-app. Zet erbij waar jij vandaag of de komende week wat gezonde stress voor hebt. En dan blazen we dat gevoel zo naar de nooduitgang. Echt waar, dat zweer ik je. We krijgen ook een klein beetje hulp van Meteor daarvoor. Meer hebben we toch niet nodig, zeker. Let's go!
1: Let's get it started in here.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Of je die meteoor nu vroeg in de ochtend of laat op de avond tegenkomt, die klinkt altijd alsof dat die heel goed wakker is, toch? En jij bent ook goed wakker, lees ik in de Q-app. Hier en daar lees ik een klein stressje, maar dat mag, dat is oké. We gaan daar zo meteen allemaal samen in delen. Maar dat is voor na Adele. Zij komt eraan met Water Under the Bridge. Goedemorgen.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Pas op voor die borduur!
8: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
10: Kom dat nu niet doen.
8: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En krijg ik roze blokjes?
8: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
12: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
13: Amai, dat valt mee.
12: Waarom?
13: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
12: Ja, en?
13: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
12: Ah ja.
13: Kijk, je wordt net weggesleept.
12: Oh nee.
14: Amai.
15: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie Datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
17: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kipkrokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
18: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
20: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!

Het was deze week voor heel veel mensen een week van firsts. Belangrijk. Maar ook wel een klein beetje spannend natuurlijk. Hè. Voor de eerste keer naar school, starten met een nieuwe job. Komt allemaal wat gezonde stress bij kijken. Eva uit Zwijndrecht, die heeft daar een gouden tip voor. Stuurt hier door in de Q-app. Ze zegt, goedemorgen, heel veel succes voor iedereen die iets nieuws moet doen vandaag. En onthoud, en vergeet vooral niet, gewoon in- en uitademen. Dat is eigenlijk alles wat je moet doen. Klopt helemaal, Eva, daar begint het mee. Gia uit Kastelee, die stuurt hier ook nog een hele goedemorgen vanuit Geel. Ik kijk specifiek uit naar 16 september. Oh, dat is nog een paar dagen. Omdat ik dan ga trouwen met mijn steun en toeverlaat Marie. Maar kijk eens wel. Ik wens jou vooral het mooiste weer toe dat je je kan voorstellen dat er ooit geweest is op 16 september. Ik hoop dat de zon dan even mooi opkomt als vandaag. En dan gaat dat ook heel erg fijn worden om te delen. Christophe uit Geel die stuurt dan weer een goedemorgen. Vandaag mijn derde motorles. Oeh, dat is effectief heel spannend. Dinsdag heb ik mijn laatste les en ook direct examen. Zowel manoeuvres, waar ik een beetje stress voor heb. Ja, let op voor dat achtje, dat vond ik zelf heel moeilijk. En dan nog de baan. Voor de mensen die niet op de motor rijden, dat wordt gesplitst in twee examens effectief. Dat komt wel goed, zegt hij, dat baanexamen. Een heel goed weekend aan iedereen gewenst. Wel, je hebt dat misschien wel eens gezien. Als je onderweg bent en twee motorrijders passeren elkaar, dat die altijd een hand of een voet uitsteken. Wel, ik rijd zelf ook met de motor. En ik kijk er al naar uit om dat binnenkort ook bij jou te doen dan. Christophe? Echt wel. Als ik jou tegenkom, dan krijg je van mij sowieso een handje, een voetje. En dan wens ik jou, dat doe ik altijd in mijn helm. Dan zeg ik, drive safe, brother. Or sister, dat hoort er ook bij.

0: Ja, er zijn best wel wat mensen die één al vroeg wakker zijn vandaag. En ook vooral heel veel spannende dingen gaan doen. Patrick uit Sint-Laurens stuurt hier nog. Ik heb een bijscholing om voetbalsteward bij Club Brugge te worden. Maar ja, bijscholing is dan misschien omdat je het al bent. En dan nog wat extra wil bijren. Heel veel succes vandaag, man. Serge uit Westende die zegt: goedemorgen, Sen. Welkom bij de Q-familie. Maar kijk, dat vind ik nu mooi. Hier, ik ga heel eerlijk zijn, hè, hier droomde ik een klein beetje van. Maar ik had ook een beetje schrik dat het niet zo ging zijn. Maar dat is, er werd mij verteld dat de Q-familie echt een van de warmste families is. En Serge, je hebt dat net bewezen. Dus dankjewel. De groeten terug vanuit Vilvoorde naar Westende. Geil uit Kluis zegt ook: goedemorgen, succes met je ochtendshow. Je net gedaan als nachtverpleegkundige. Wauw, dat petje af. Dat is pas een job om echt heel veel respect voor te hebben. Nog 2 nachtjes te gaan van de 6. Aftellen. Oeh, maar nadien gelukkig een weekje thuis. Wat geniet daar vooral van? Lin uit Sinterklaas zegt: goedemorgen. Waar ik stress voor had, was voor mijn dochter Kaylee haar eerste nieuwe schoolweek. Groetjes. Lin uit Belcelebel. Lin, laat dan ook even weten of het goed is gegaan. Hoe is die eerste werkweek voor haar gegaan? Daar kijk ik alvast naar uit. En ondertussen, ja, kijk eens aan. 7:30. Nico, jij hebt het nieuws voor ons, vertel.
1: Dat klopt. Voor het eerst moet een bank in ons land voor de rechter komen in een phishingzaak. Dat schrijft de Tijd toch. Het gaat om Staatsbank Belfius. Die moet zijn november voor de rechter komen na een klacht van een vrouw. Die kreeg vorig jaar telefoon van iemand die zei dat hij voor Cardstop werkte en dat er verdachte dingen gebeurden op haar rekening. En die kon ze alleen stoppen door een en ander te doen met haar kaartlezer, waarop ze zonder te weten zo'n 100.000 euro kwijt was. Normaal zegt de wet dan dat de bank je dat geld meteen moet terugbetalen als je geen toestemming gaf voor die betaling. Maar dat weigerde Belfius, waarop die vrouw dus een klacht indiende. En als ze straks gelijk krijgt van de rechter, dan kan dat volgens experts een belangrijke precedent zijn. Wordt vervolgd. In ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust en dat was een on-goal. Club pakt zo 12-12 en staat samen met Charleroi en Agent aan de leiding. En Lommel, dat staat 8e met 7 punten. Het weer nog, eerst nog wolken, later vrij zonnig, meestal droog weer bij 21 graden. Morgen dan zon, wat hoge wolken. In de loop van de dag is er kans op enkele buien en tot 25 graden.
0: Ja, dankjewel Nico. Op dit moment ook geen plekken waar je langer dan 5 minuten moet stilstaan. Houden zo, er is Taylor Swift bij Q.

0: 3, 4. Pitbull, zoals alleen hij dat kan. Daarnet Lynn uit Belcele met een berichtje in de Q-app. Dat haar dochter voor de eerste keer naar school ging, maar ze zette er niet bij hoe het geweest was voor haar dochter wel. Het is goed gegaan. Oh, gelukkig, thank God, ze stuurt het hier net. Zometeen twee keer double trouble hier bij Q. Ed Sheeran heeft Martin Garrix teruggevonden. En Lady Gaga en Bruno Mars, die klinken alsof ze nooit van elkaar zijn weggeweest.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
2: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
3: Renault. De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
4: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh Lidl, op u ga ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
10: Krevel. Leef beter.
11: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.

12 voor 8. Ed Sheeran. Zometeen een kort applaus als jij wakker bent op deze vroege zaterdagochtend. Of terugdenken aan je favoriete serie uit de jaren 90. Dat kan ook. Vanuit Jonas Blue.

Als er nu één ding is dat Shakira goed kan, dan is er wel voor zorgen dat je niet zowel slechtgezind kan blijven als naar haar nummer luisteren. Dus ben je met het foute been uit bed gestapt, doe jezelf een plezier. Zet hem luid.

0: Laatje bed golven met Robin Schulz, de remix van Mr. Props. Zometeen gaan we in dezelfde stijl verder, maar met iets meer gitaar gaan we naar Amerika.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
4: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
5: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
4: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Hm? Elke.
5: Het is Sarah.
6: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.
0: 1 over 8 en dit is het nieuws met Nico. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Staatsbank België moet eind november voor de rechter komen in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Een oplichter deed zich voor als iemand van Cardstop en hij zei dat er rare dingen gebeurden op haar rekening, waarop ze een en ander moest doen met haar kaartlezer en daarop was ze dus een pak geld kwijt. Volgens de wet moet een bank je meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar België weigerde dat en als de vrouw van de rechter straks gelijk krijgt, dan kan dat volgens experts een belangrijk precedent zijn. Er duiken al maar meer gevallen van het Westnijlvirus op in Europa. In 15 Europese landen raakten al bijna 1100 mensen besmet. Dat is bijna 5 keer meer dan een maand geleden. Vooral in Italië en Griekenland duiken besmettingen op bij mensen. Al is het Westnijlvirus voor ons niet echt gevaarlijk, zegt Lisbeth van de Voorde van het Voedselagentschap.
9: Mensen kunnen besmet geraken via een steek van een besmette mug. De meeste besmettingen bij mensen die zullen zonder klachten verlopen. Mensen gaan zelfs niet doorhebben dat ze ziek zijn. Sommige mensen die kunnen wel milde griepsymptomen hebben, dus een beetje koorts en zo.
8: Dan ga je best langs bij je dokter. Voor zwakkere en oudere mensen kan het Westnijlvirus wel gevaarlijker zijn. Bij ons zijn er voorlopig geen mensen besmet geraakt. De voorbije maand wel 21 paarden in Vlaanderen. Amerikaans president Trump bevestigt dat hij dit weekend een delegatie naar Moskou en Kiev stuurt om daar te praten over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om zijn schoonzoon Jared Kushner en speciaal gezant Steve Witkoff. Zij moeten daar gaan bekijken wat er nog mogelijk is, zei Trump.
10: We have an idea for peace. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You know, President Zelensky and President Putin, they truly hate each other. So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators. We sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
8: Trump gelooft dus nog in een oplossing. Kushner en Witkoff die komen daar vandaag normaal in Moskou aan. En morgen komen ze dan voor het eerst aan in Kiev. In ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel daar vlak voor de rust. Je hoort aanvoerder Hans van Aken.
11: Ik denk wel in de eerste helft dat we de betere mogelijkheden hadden om te scoren. Uiteindelijk gebeurt dat dan via die on-goal. Dus op het einde zijn er positieve dingen en nog altijd veel dingen die beter kunnen. Maar als je dan met 0-1 kunt vertrekken, clean sheet, en we hadden ook nog wel wat mogelijkheden om nog te scoren, moet ook de positieve dingen onthouden.
8: Club pakt 12 op 12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat 8e in de stand met 7 punten. En op de eerste dag van de 50ste Memorial van Damme in Brussel heeft Paulien Cocuyt een nieuw Belgisch record gelopen op de 400 meter horde. 53 seconden en 20 honderdste, dat is 800ste beter dan haar vorige record. Cocuyt werd daarmee derde in haar reeks. Maar er was ook een serieuze domper voor de atletiekfans, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen Mondo Duplantis moest op het laatste moment geblesseerd afhaken. Eerst nog wolken, later wordt het vrij zonnig, meestal droog vandaag, maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken, in de loop van de namiddag kans op enkele buien en tot 25 graden. En maandag opnieuw zon, maar ook kans op een bui en dan halen we tot 28 graden.
0: En goed nieuws, want als je ergens in de file staat, dan ben je daar binnen de 5 minuten weg.
1: Music. Send de paper.
0: 4 over 8. Ik ga je niet te veel vragen op deze zaterdagochtend, maar Stella Lefty, die zou toch wel iets willen, als dat niet te veel is, hè?

Ellie Goulding. En Love Me Like You Do. Ja, stem klinkt ook zo alsof je daar zo'n dekentje waar je onder wilt kruipen. 7:11 zou nog wel eens kunnen dat je op je zaterdagochtend ook zoiets zit van ah wel ja, ik ga me nog eens omdraaien. Dat snap ik volledig. Mag ook, hè, voor mij betreft. Echt wel, ik ga hier rustig verder met een fijne ochtendshow hier bij Q. Ik vind het altijd interessant ook om te weten hoe muziek nu precies gemaakt wordt. Neem nu Talk To You bijvoorbeeld van Another. Die zijn daarvoor speciaal naar New York City getrokken. En als je dan zo afvraagt, wat er zou gebeuren wanneer twee Nederlandse collega's, maar vooral ook vrienden ondertussen, naar New York gaan voor een paar weken om dan een nieuw nummer te maken. Dan gaan die de eerste paar dagen New York een beetje, ja, hoe zeg je dat, de stad een beetje verkennen. Ja, en wanneer ze dan een reminder krijgen op Airbnb dat ze ongeveer nog 2 dagen over hebben in hun stay, ja, dan schieten die mannen natuurlijk lichtjes in paniek. Want ze waren daarvoor een nummer te maken. Gaan die allebei door hun telefoon? Zien die van, ah, deze gast, die gaat ons misschien kunnen helpen. Bellen ze die op en zegt die, ja jongens, dat is jammer, maar dan had je me iets vroeger moeten contacteren. Lap, tweede golf van paniek overvlaagt hen. Maar gelukkig zegt hij ook wat, maar weet je wie jou misschien wel zou kunnen helpen? 54 Ultra. En het is effectief zo gebeurd. En als die mannen dan in de studio op 2 dagen terechtkomen, wel, dan krijg je 3 minuten... of toch ongeveer, aan zomer, aan piña coladas, aan wuivende palmbomen tot je erbij neervalt. En zelfs wanneer de zomer zo een klein beetje aan het opgeven is, dan zorgen zij ervoor elke keer dat je hoort.

0: zou aan mij kunnen liggen, maar ik gok dat jij zo meteen echt luidkeels meezingt hier op Q met Louis Capaldi. Kan natuurlijk, omdat hij dat zo goed voordoet. Hè. Moest je nog twijfelen of het daar niet een beetje te vroeg voor is om al zoveel lawaai te maken? Niet mee inzitten. Daarna ga ik precies hetzelfde doen, want de Q-topschijf komt eraan en die ruikt zo nog... Oh, nog heerlijk vers.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja!
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja! Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la la.
7: Ja!
6: Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: IKEA-tip van de week. Kom op 5 september naar IKEA en betaal je opbergers met een sok. Ja, ja, met een sok.
9: IKEA.
10: IKEA.
8: De info en voorwaarden op ikea.be.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
13: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Als je dan niet helemaal hees gezongen bent, dan weet ik het ook niet als je Louis Capaldi en Survive nadoet. Een hele goede morgen, niet van mij. Allee, ook van mij. Maar vooral ook van Laura uit Locristi. Die stuurde dat hier via de Q-app. Ook aan jou natuurlijk, Laura. Een hele goede morgen. Steven uit Oostende, die stuurt niet vanuit Oostende, zegt hij. Wel een goede morgen, maar onderweg naar de luchthaven. Een weekje Turkije staat erop voor hem. Steven, maak ons anders even jaloers, man. Het wordt vandaag daar 31 graden, heb ik even voor jou gecheckt. Rest van de week 27, 28 graden. Klein windje, maar niet te veel. En straalende zon. Dus stuur een fotootje als je goed bent aangekomen, Steven. En Annemie uit Hamon, die is hard aan het werk. Echt hard aan het werk. En zeg daarvoor dankjewel aan jullie, Q-Music. Want met al die geweldige nummers die jullie hier spelen, rollen de paardendrolletjes heerlijk in mijn kruiwagen. Fijne dag aan iedereen. Ja, sorry om dat beeld eventjes. Als jij nu aan de ontbijttafel zit, vergeet dat dan. Maar ze stuurt liefst een paardenmeisje in hart en ziel. Wel, dat is nu toevallig dat jij dat zegt, Annemie. Dat jij van die muziek houdt die wij hier spelen op Q. Want sinds gisteren hebben we specifiek een nummer uitgekozen. Nu niet per se enkel om paardendrollen op te scheppen, nee. Maar gewoon een nummer dat we iets vaker gaan spelen. Omdat het gewoon zo goed is. Het is ook uit sinds gisteren. En het is nu al onze favoriet.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

0: 1 voor 8 met de Q-topschijf van deze week. Bass Persuades van Miley. Die ga je nog net iets vaker horen hier op Q. En 1 voor 8, dat wil ook zeggen... Dat we even naar Nico gaan. Nico, jij hebt het nieuws, vertel.
1: Ja, klopt inderdaad. En de ophef rond kledingwinkel Unique, die maar blijft duren. Die winkel zegt dat het zijn achterstand qua niet geleverde pakjes heeft weggewerkt. Ze hadden beloofd om dat voor middernacht, dus gisteravond, te doen. Maar onze redactie krijgt toch nog altijd meldingen binnen van tientallen mensen die nog altijd niks hebben gekregen. Eerder deze maand opende de sociale inspectie een onderzoek naar Unique, omdat 7000 mensen op hun pakjes moesten wachten en dat ze ook nergens uitleg kregen. Bleek ook dat het bedrijf voor meer dan 340.000 euro schulden had. En het wordt ook een belangrijk weekend voor Rusland en Oekraïne, want Amerikaans president Trump heeft bevestigd dat hij een delegatie naar daar stuurt om te gaan praten over vrede. Het gaat om zijn schoonzoon Jared Kushner en de speciaal gezant Steve Witkoff. Zij moeten gaan bekijken wat er nog mogelijk is, zegt Trump. De twee worden vandaag in Moskou verwacht. En morgen landen ze voor het eerst, is dat in Kiev. Eerst nog wolken, later zonniger, meestal droog. Rond 21 graden halen we vandaag. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien tot 25 graden.
0: En nergens een plek waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven. Kijk, dan kan je des te meer genieten van Coldplay.

0: Zo'n warm saxofoontje op jouw zaterdagochtend kan toch wel, hè? Courtesy of the Weeknd. En In Your Eyes, Laura stelt hier een pertinente vraag. Ja, zeg gerust een belangrijke vraag. Want ze vraagt zich af in de Q-app, vanaf hoe laat zijn jullie eigenlijk aanwezig in de IKEA vandaag? Nu, waarom dat zo'n onwaarschijnlijk belangrijke vraag is, dat vertel ik je straks na de Jonas Brothers. En je krijgt ook nog de engel die Bibi Rexha de laatste paar maanden aan het spelen is.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten erop.
5: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
7: Ciao, kus.
6: En terug naar binnen te gaan.
7: Hallo, kus.
6: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Je hebt het misschien al gehoord, of misschien beter, al gedaan. Dat zou heel mooi zijn. Het opgeschreven dinsdag 15 september. Ik hoop dat je een rode stift hebt genomen, dat hebt omcirkeld die dag. Wat jij nodig hebt om het niet te vergeten, doe dat en doe dat nu. Zorg er ook voor dat je je wekker zet om 6 uur, of nee, weet je wat, neem 6:10, om er echt zeker van te zijn. En zorg er vooral voor, dat is misschien ook het allerbelangrijkste, dat je gsm is opgeladen, want je kan een zotte prijs winnen bij Maarten en Dorothee. Maar ik weet dat ik hier nog niet zo heel lang ben, dus dat ik dat misschien moeilijker kan inschatten. Maar
1: elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Zeg nu zelf, dat is nu toch niet flauw. 20.000 euro om echt volledig de IKEA mee leeg te shoppen. Maar dan moet je natuurlijk wel live in de show kunnen inbellen tussen 7 en 9 op die 15 september. Je kan dat doen op twee manieren. Ofwel door naar het nummer van het callcenter te bellen. Mag je er ook al ineens bij schrijven, dat is handig. Dat is 0800 456 78. Telt gewoon een beetje op, is gemakkelijk. Dus dat kan, maar dan kom je in het callcenter terecht. Ja, moet je dat binnen geraken, moet je wat vragen beantwoorden. Op het juiste moment moeten die dan jou doorsturen. Je hoort een gedoe. Maar wat je ook kan doen, is, ik wil niet zeggen vals spelen, want dat is het niet, want iedereen kan het doen. Dat is jezelf een tikkeltje meer kans geven om te winnen. En dat is naar het nummer bellen van de gsm die in de studio zal liggen op die dinsdag 15 september. Dan moet je helemaal geen rekening houden met dat callcenter. Of blijven hangen of doorgestuurd worden. Nee, nee. Als jij de eerste beller bent die op dat nummer belt, dan win jij die 20.000 euro aan shoppingbudget bij IKEA. Eén klein probleempje. Niemand weet wat het nummer van die gsm is. Of specifiek, ik weet dat toch niet. Maar daarom hebben we een tip verstopt in de IKEA. Maakt op zich niet uit waar je de IKEA juist binnenstapt. Want de tip is te vinden in zowel Gent, als Wilrijk, als Hasselt, als Zaventem, als Anderlecht. En een tip zou het wel eens veel gemakkelijker kunnen maken om dat nummer te weten te komen. Dus het is misschien nog een beetje vroeg, alhoewel 8:50. De IKEA gaat pas open om 10:00 vandaag, dus je bent sowieso nog op tijd. Maar als je vandaag nog kan passeren, dan zou je dat wel eens 20.000 euro aan IKEA-spullen kunnen opleveren op 15 september. Maar je moet het zelf weten. Je doet ermee wat je wilt. Ik zou het wel weten, denk ik. Plan nog snel een tripje naar de dichtstbijzijnde IKEA. Zoek die tip, eet wat Zweedse balletjes voor je rustig weer naar huis bolt en luister dinsdag 15 september.

Mike Posner, die het verkeerde pilletje nam in Ibiza, daar ook even van moest bekomen, naar zo meteen een dansende Dua Lipa na 9 uur. Maar eerst Niall Horan en Miles Smith hier bij Q.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
1: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
0: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
1: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
0: Aha, oké.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Kom aan, jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
5: Zaak.
4: Zaak?
5: Chocoladezaak, slimmetje.
4: Ah.
5: Matinetjes.
4: Oh, wauw, van Jaak.
6: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
7: Precies 9 uur, de zon is erbij, Nico ook. Hij heeft het nieuws.
8: Goedemorgen. Er blijft ophef rond kledingwinkel Unique. Dat had zichzelf tot middernacht, dus gisteravond, de tijd gegeven om 7000 achtergebleven pakjes te leveren. Volgens Unique is dat ook gelukt, maar onze redactie krijgt toch nog altijd tientallen meldingen van mensen die nog altijd wachten op hun bestelling. Klanten kloegen eerder ook al dat ze nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders reageert.
9: Ik heb gehoord en ook gelezen op sociale media dat Unique heeft gezegd dat ze alle pakketjes hebben verstuurd en dat ook iedereen die gevraagd heeft voor een terugbetaling dat zou gekregen hebben. Ik wil absoluut zeker zijn of het ook echt is gebeurd en daarom gaan we begin volgende week terug een vervolgcontrole doen vanuit de economische inspectie om zeker te zijn of alle klanten gekregen hebben waar ze recht op hebben.
8: Als dat niet gebeurd is, riskeert Unique een stevige boete en zelfs een celstraf. Voor het eerst moet een bank voor de rechter komen in een phishingzaak, dat schrijft de Tijd. Het gaat om Staatsbank Belfius na een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Ze kreeg toen telefoon van iemand die zei dat hij voor Cardstop werkte en dat er rare dingen gebeurden op haar rekening. Ze moest een en ander doen met haar kaartlezer om dat op te lossen, maar ze was dus ineens een pak geld kwijt. Volgens de wet moet een bank je meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling, maar Belfius weigerde dat. Er duiken al maar meer gevallen op van het West-Nijl-virus in Europa. In 15 landen raakten al bijna 1.100 mensen besmet. Dat is bijna 5 keer meer dan een maand geleden, vooral in Italië en Griekenland. Al is het West-Nijl-virus voor de mens niet echt gevaarlijk, zegt het Voedselagentschap.
10: Mensen kunnen besmet geraken via een steek van een besmette mug. De meeste besmettingen bij mensen die zullen zonder klachten verlopen. Mensen gaan zelfs niet doorhebben dat ze ziek zijn. Sommige mensen die kunnen wel milde griepsymptomen hebben, dus een beetje koorts en zo.
8: Voor zwakkere en oudere mensen kan dat West-Nijl-virus wel gevaarlijker zijn. In ons land raakte nog niemand besmet, wel al vogels en paarden. Amerikaans president Trump bevestigt dat hij dit weekend een delegatie naar Moskou en Kiev stuurt om te praten over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Zijn schoonzoon Jared Kushner en speciaal gezant Steve Witkoff moeten gaan bekijken wat daar nog mogelijk is.
11: We have an idea for peace. There's a personality problem in Russia-Ukraine. Your president Zelensky and president Putin, they truly hate each other. So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators. We sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
8: Trump gelooft dus nog in een oplossing. Kushner en Witkoff worden vandaag in Moskou verwacht en morgen voor het eerst in Kiev. En in ons voetbal staat kampioen Club Brugge mee aan de leiding, voorlopig toch, samen met Charleroi en AA Gent. Club won gisteravond niet zonder moeite met 0-1 in Lommel. Het enige doelpunt viel daar vlak voor de rust. Aanvoerder Hans van Aken.
12: Ik denk wel in de eerste helft dat we de betere mogelijkheden hadden om te scoren. Uiteindelijk gebeurt dat dan via die ongoal. Dus op het einde zijn er positieve dingen en nog altijd veel dingen die beter kunnen. Maar als je dan met 0-1 kunt vertrekken, clean sheet, en we hadden ook nog wel wat mogelijkheden om nog te scoren, moet ook de positieve dingen onthouden.
8: Nou, Lommel staat 8e in de stand. Eerst nog wolken, later wordt het vrij zonnig en blijft het meestal droog, maximaal rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken, in de loop van de namiddag ook kans op enkele buien en tot 25 graden.
13: En nergens meer dan je langer dan 5 minuten stilstaat. Tijd om te dansen dus.
14: Music. Send the paper.
13: Oh ja, zeker wel, want Dua Lipa die dacht dat het nog vrijdag was. Nee, Dua, we zijn al in de volgende dag hoor.

Ja, ik denk echt wel. De security heeft zich net gemeld in de Q-app. En ik ben betrapt. Leslie uit Edegem die stuurt: goedemorgen, ik ben hier net wakker. Mag ik wel eens vragen wie jij bent? 2, 3 uitroeptekens daarachter, lap. Maar gelukkig vult ze zelf vriendelijk aan. Een nieuwe Q-DJ met evenveel vraagtekens daarachter. Helemaal correct, Leslie. Je mag gerust zijn. Ik heb een badge gekregen, dus ik mag hier wel degelijk zijn. Een laptop, zelfs een mooi gepersonaliseerd microfoonhoedje dat ik gekregen heb. Dus de bazen van Q, die weten ervan. Ik weet niet of ze al wakker zijn vandaag, maar ze weten ervan dat ik vandaag mijn allereerste uitzending hier had. Heel spannend, dat kan ik je echt wel vertellen. Ik heb weinig geslapen. En niet alleen omdat ik hier zo vroeg moest zijn vanochtend, maar ook gewoon omdat een beetje gezonde zenuwen zorgen ervoor dat je iets minder goed slaapt misschien. Maar kijk, het is het allemaal waard geweest. Echt waar, hè? Het is zo geweldig om al jullie fijne berichtjes te lezen hier in de Q-app. Ik voel me gelijk welkom. Dat is echt heel erg fijn om dat hier allemaal te mooi te zien binnenkomen. Ik stuur jullie allemaal terug, dat beloof ik. Ga ik straks doen. Binnen een klein

50 minuten, dan geef ik het hierover aan mijn geweldige collega Liam. Die heeft een gloednieuwe Q, een Q-top 40 voor jou bij. Dat gaat iets om naar uit te kijken zijn. En ik ga ondertussen met dat op de achtergrond jullie allemaal een berichtje terugsturen. Als jullie de moeite doen, ik ook voor jullie. Echt wel. Het is misschien het enige wat mij kon overtuigen om zo vroeg op te staan. Alhoewel, al die goede muziek, die doet ook wel wat. Hè? Deze bijvoorbeeld, al even niet meer gehoord, maar nu terug wel. Katy Perry bij Q. Yeah.

0: moeten opletten met wat ik zeg. Hè. Daarnet bijvoorbeeld zei ik nog dat ik op al jullie berichten ging antwoorden. Net 40 nieuwe berichten binnengekregen. Jongens, ik ben nog niet direct naar huis precies. Maar dat is niet erg, zo straks. Eerst Just Stay, Jack, Style en John. Die gaan zich nog eens omdraaien. Doen het licht gelijk ook uit. Zo na Justin Bieber die niet kon slapen en dan maar naar zijn klok luistert.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protonen nu weer?
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
10: Ciao, kus.
11: En terug naar binnen te gaan.
10: Hallo, kus.
11: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

je luistert naar Q, dan weet je dat je fijn gaat opstaan. Je gaat leuke muziek horen. En af en toe ga je ook even een momentje krijgen om stil te staan. Ook belangrijk in het drukke leven, dat soms voorbij raast. Colby Kayat, die geeft jou het voorbeeld. Will you count?

0: Zometeen een dubbele portie Nederlands hier bij Q met Meteor en met Fleming. Het is precies half tien. Oh, dat is altijd mooi als dat zo uitkomt. Goedemorgen Nico, vertel eens, kledingwinkel Junique ging duizenden achterstallige pakjes leveren tegen middernacht, maar is hen dat ook gelukt?
1: Wel, Junique zegt zelf van wel, maar tientallen mensen laten ons toch weten dat dat nog altijd niet gelukt is. Ze hebben nog altijd niks gekregen. De sociale inspectie opende eerder deze maand een onderzoek naar Junique, omdat 7000 mensen maar op hun pakje bleven wachten. Ze kregen ook nergens informatie of uitleg. En minister van Consumentenbescherming Beenders greep toen in, stuurde nu trouwens opnieuw controleurs naar Junique om te zien of ze effectief al die pakjes geleverd hebben, zoals beloofd. Als dat niet gebeurd is, dan riskeert Junique een stevige boete en zelfs een celstraf. Ik heb ook nog sportnieuws. Want ons land heeft een eerste medaille gepakt op het WK G-wielrennen in de VS. Het is meteen ook een gouden medaille geworden, want Marvin Odent is de nieuwe wereldkampioen in het tijdrijden in zijn categorie. Voor Tim Seelen was het net niet. Hij werd nipt vierde in zijn categorie. En het weer, dat ziet er niet zo slecht uit. De zon komt erdoor, blijft droog, 21 graden vandaag. Morgen begint vrij zonnig. Na de middag stijgt wel de kans op buien en tot 25 graden.
0: Kijk, iets om naar uit te kijken. En op dit moment één plek waar jij langer dan 5 minuten verliest. Dat is richting de grens met Nederland op de E314 tussen Aarschot en Tieltwingen. Daar kan je zo'n 5 minuutjes vertragen. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: for somebody else.
1: Joris uit Kruibeke die stuurt hier nog net in de Q-app dat het ballonfeesten zijn in Sinterklaas dit weekend. Ja zeg, wij hebben bij Q ook zo'n mooie luchtballon. Zometeen meer daarover na Sian Kendrick Lamar.
2: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice.
3: Everybody's open now, the clock's run up.
2: Samen gaven ze magische weekends weg.
4: Echt? Ja, het is ja.
5: Ja!
2: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
6: Oh nee, hè?
7: Alles, nee.
6: Dat is niet waar.
7: Niet alles.
6: Het strafste komt nog.
7: Zijn maar zeker.
2: En nu zijn ze terug.
8: Maarten, Dorothee.
9: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
2: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
10: Q-Music. Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
11: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
12: Ciao, kus.
11: En terug naar binnen te gaan.
12: Hallo, kus.
11: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
13: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Q-Music.

zaterdag 5 september vandaag. Dat wil ook zeggen vredesfeesten. Want die gaan dit weekend door. Dat wil dan zeggen fijne optredens op de grote markt van Sint-Niklaas. Vredesfeesten zijn ook altijd ballonfeesten. Hè. Je kan er ongelooflijk veel luchtballon spotten. Onze Q-luchtballon, die kan je daar ook gaan checken. Gisteravond en vanochtend konden ze jammer genoeg niet opstijgen. Iets te veel wind, dat is dan vervelend. Maar zoals het er nu naar uitziet, zal het rond 17:30, half 6 vandaag, zou dat wel kunnen. En dat zou willen zeggen dat je eigenlijk aan het opstijgen kunt zijn, terwijl Laura Tesoro zomaar eens eventjes de grote markt daar in vuur en vlammen. Stel je voor, je zit daar in die luchtballon en je hoort... Ja, toch. Zicht zover als je kan zien. En in de verte Laura Tesoro op podium. Als jij vandaag in die Q-luchtballon zit, stuur jij dan nog eventjes een fotootje door. Dank je wel.

0: van een golden oldie.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Naar Judith. Ze deed al het voorprogramma van Pommelien Thijs, Rick Astley, Milo. En nu telt ze vooral af naar haar eerste album.

Dankjewel dat jij er ook bij was op mijn eerste uitzending hier bij Q. Na 10 uur hoor je Liam hier bij Q met de 40 songs die de meeste hartjes kregen van jou deze week. Of zoals Nate Smit zegt... Like it, like it.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
2: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
1: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
2: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
1: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 6.500 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
5: goeienavond,
4: waarbij je de dag wil verteren door te
6: dansen op deze toppers.
4: Voor wie non-stop info zoekt
7: en nieuwsgierig is ook.
4: En voor zij die liever even
8: alles willen vergeten.
4: Met non-stop muziek.
7: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
10: Zaak.
9: Zaak?
10: Chocoladezaak, ja, slimmetje. Matinetjes.
9: Oh, wauw, van Zaak.
4: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
11: I beg your pardon.
12: Samen aan tafel.
11: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
12: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
13: Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
13: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
14: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
13: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
14: Dit is Sarah.
15: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
16: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
18: Pearl.
17: Voorwaarden op pearl.be.
19: 1 over 10, goedemorgen. Nieuws krijg je van Nico.
20: Goedemorgen. Nieuwe controles bij kledingwinkel Unique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beender stuurt opnieuw controleurs naar daar. Unique had beloofd om tegen middernacht, dus gisteravond, 7000 achtergebleven pakjes te leveren of de getroffen klanten terug te betalen. Het is niet duidelijk of dat gelukt is, want onze redactie krijgt tientallen meldingen binnen van mensen die nog altijd wachten op hun bestelling. Je hoort minister Beenders.
21: Ik heb gehoord en ook gelezen op sociale media dat Unique heeft gezegd dat ze alle pakketjes hebben verstuurd en dat ook iedereen die gevraagd heeft voor een terugbetaling dat zou gekregen hebben. Ik wil absoluut zeker zijn of het ook echt is gebeurd en daarom gaan we begin volgende week terug een vervolgcontrole doen vanuit de economische inspectie om zeker te zijn of alle klanten gekregen hebben waar ze recht op hebben.
20: Nou, als dat niet gebeurd is, riskeert Unique een stevige boete of zelfs een celstraf. We willen wel gezond eten, maar we raken te gemakkelijk aan ongezonde dingen. Dat blijkt uit een rondvraag van Gezondheidsinstituut Cienzano. Er is bijvoorbeeld altijd wel ergens een fastfood of een afhaalrestaurant in de buurt.
22: Het is zeker niet alleen beperkt tot de fastfoodketens, ook in de supermarkten of in ander soort winkels, in kleine winkeltjes, nachtwinkels, is er genoeg ongezonde voeding te vinden voor goedkopere prijzen vaak dan de gezonde producten. Eigenlijk zou de gezonde keuze de evidente keuze moeten zijn.
20: Nou, we willen ook wel gezond en vers koken, maar we vinden dat dat vaak te lang duurt. En ons land heeft een eerste medaille gepakt op het WK G-wielrennen in de VS en het is meteen een gouden medaille. Want Marvin Odent is de nieuwe wereldkampioen in het tijdrijden in zijn categorie. Voor Tim Seelen was het net niet, hij werd nipt vierde in zijn categorie. De zon komt er stilaan door, het blijft droog, 21 graden vandaag. Morgen begint vrij zonnig, na de middag stijgt de kans op buien en tot 25 graden.
19: één file nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E314 richting de grens met Nederland. Daar moet je 10 minuten bijtellen tussen Holsbeek en Tieltwinge. Maar als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten. Goedemorgen. Het schooljaar is pas begonnen, maar hier worden er toch al punten uitgedeeld aan de beste nummers van het moment in de Q-top 40. De lijst die is samengesteld op basis van airplay, streaming, trends op sociale media en uiteraard jouw hartjes in de Q-app.

0: Liam 30.
1: Yes, voor het eerst beginnen wij samen aan het weekend. Jij en ik hebben vanaf nu elke zaterdag voormiddag een date. Met elkaar en met de 40 beste artiesten van het moment. Gerangschikt in de Q-top 40, editie 305 van vandaag zaterdag 5 september 2026. Ja, het is een weekend dat meer dan welkom is. Hè. Na een lange eerste schoolweek, tijd om op adem te komen. Ik heb mijn huiswerk gemaakt, alleszins. De berekeningen zijn gebeurd. En dit is het resultaat van deze week. De Q-top 40 heeft vandaag 15 stijgers. De sterkste staat op 15. 20 dalers, 2 nieuwkomers en 3 staanblijvers. Er is vooral van alles aan de hand met de zomerse nummers in de lijst. Wat heeft het herfstige weer van afgelopen week met hen gedaan? Eerst terug naar vorige week. De top 3 die werd toen geopend door zo'n zomerhit.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de

0: Summer is razend populair, maar populair genoeg om de Fiesta Latina van Shakira te stoppen? Voorlopig nog niet.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q Top 40.
0: Voor de 11e keer op rij, de hele zomer lang, dus jouw 1.

En de hele zomer was Shakira de beste van de klas. Maar gaat dat blijven lukken nu het nieuwe schooljaar begonnen is? Ja, het is een nieuwe start, hè. Terug routine, een andere vibe. Wat heeft dat gedaan met de lijst? Je komt het tussen nu en 1 uur te weten. 1 september, dat betekent meestal ook nieuwe kinderen in de klas. En dat is eigenlijk in de Q-top 40 niet anders. We verwelkomen 2 nieuwe artiesten straks. Maar onze klas heeft natuurlijk een limiet van 40. Dus moeten we er ook 2 uitzwaaien. De Voice van Vlaanderen ligt eruit. Exit Bas Serra na 12 weken. Het is te herfstig geweest buiten. Geen plek meer voor deze zomerhit van Harry PFI. En dan verklaar ik nu de eerste Q-top 40 van het schooljaar officieel voor geopend. Met Maxime en Babette, hoe dan ook, staat op 40. Q-top.

0: treedt morgen op tijdens de Gordel in het provinciedomein van Huizingen. En Sarah uit Liedekerkje is daar als vrijwilliger de boel op dit moment aan het klaarzetten. Ja, ik zou zeggen, doe die gordel maar aan. Want we zijn vertrokken voor een rit langs de beste nummers van het moment. Ja, of eerder een vlucht eigenlijk, want we gaan naar Jamaica zo meteen.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Krevel. Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel, leef beter.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen. IKEA-tip van de week. Kom op 5 september naar IKEA en betaal je opbergers met een sok. Ja, ja, met een sok.
10: IKEA.
11: IKEA. IKEA.
9: Info en voorwaarden op IKEA.be.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja, maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Dit is de Q-top 40.
14: Q-music.
15: Q sounds better with you.
16: Better with you.
17: Nummer 99.

voor een vakantiegevoel. Deze van Hugel is voldoende. Jamaican Bam Bam op 39. De Q Top 40. Ticketswap, dat wordt je beste vriend als je Somber wil zien op 16 mei in de AFAS-Dome. Gisteren is dat concert in verkoop gegaan en vandaag is alles al de deur uit. Op één enkele, ja, paar plekken hier en daar nog. Het wordt sowieso de moeite, want Somber die brengt niet alleen zijn eigen nummers. Af en toe nodigt hij ook een artiest uit om samen een cover te brengen.

deze week zong hij In Your Head van de Cranberries samen met de Cranberries op een festival in Ierland. En ondertussen is hij ook al zo lang in de Q-top 40 aanwezig dat er bijna een laagje stof op ligt. Deze homewrecker heeft al 28 weken een plek in de lijst en staat deze week op 38.

langst genoteerde. Olivia Dean en So Easy. Jana uit Gent die gaat vanavond naar de Vredesfeesten in Sint-Niklaas. Dat is een luchtballonnenfestival met ook voor het eerst onze knalrode Q-luchtballon. Weerman Jonas die vliegt daar rond vandaag. En ook Berre die gaat er zijn, want hij treedt daar op vanavond. In de Q-top 40 stort hij wel naar beneden deze week, want hij verliest zo meteen 12 plekken met Yesterday, Today, Tomorrow. Bijna 10:30. 1 file nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E314 richting de grens met Nederland. Daar moet je 10 minuten bijtellen tussen Aarschot en Tieltwingen. Maar andere plekken in de file verlies je minder dan 5 minuten nu. De cijfers zijn dubbel, dus er mag al een glaasje gedronken worden. Volgens Marshmallow en Kelsey Ballerini tenminste. Another drink komt eraan. Eerst

0: Zometeen de eerste nieuwe in de Q-top 40 vandaag. Mocht die meedoen aan The Voice, zou Alex Callier meteen afdrukken, denk ik. Want ze heeft een goede grain in haar stem. En ik heb ook een mysterieus telefoonnummer gekregen van de mannen van Bazaar. Ik heb er zelf nog niet naar gebeld, dus ik stel voor dat we dat gewoon samen gaan doen straks.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Beg your pardon.
5: Samen aan tafel.
6: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
5: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
7: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op ikea.be.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: De Q-top 40. Q-top 40.

0: passagier of niet. Het is een wilde rit voor Alex Warren in de Q-top 40. Want met deze Passenger verliest hij 13 plekken. Met Fever Dream gaat hij 13 plekken omhoog. En hij komt straks ook nieuw binnen. Bazaar heeft nieuwe merch. En daarop is een telefoonnummer te zien dat je kan bellen. Dus ja, ik dacht, we gaan dat gewoon doen, hè. En zien bij wie we uitkomen. Ik ga even het nummer zoeken. Ja, voilà.
1: Yo, dit is de voicemail van Bazaar. Mochten jullie verzoekjes hebben voor de Roma van de vier platen die we al hebben gemaakt, laat het ons gerust weten. Let's go. Stuur maar een voice message naar onze WhatsApp. Ja, die staat ergens op een t-shirt als ik me niet vergis. Oké, okay. Allee, ciao hè.
0: Ah, voilà. Oké. Okay. In juni volgend jaar vieren ze 10 jaar Bazaar en verzoekjes zijn dus blijkbaar welkom. Van mij mag je deze gerust in hun setlist. Ooit komt er een dag, staat op 33 in de Q-top 40 vandaag.

liefde maakt blind. Het is een cliché als een huis, but it's true. En dat weet ook Sienna Spyro. In A Great Expectation zingt ze dat verliefd zijn ervoor zorgt dat je iemand idealiseert. Maar wanneer het laagje vlinders wegvliegt, je vaak teleurgesteld bent over hoe die persoon echt is. Ja, ze brengt die boodschap in haar ondertussen typische Sienna Spyro-stijl. Meeslepend, nostalgisch, een beetje dramatisch ook. En met een goede grain in haar stem. Zo klinkt het akoestisch.

0: een beetje James Bond, hè? Toch? Great Expectation van Sienna Spyro op 31.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: We begonnen met Maxime en Babette.

30. De vakantie gedaan? Fake news met deze van Hugel. Was voor homewrecker van Somber deze week. -2 gaat hij.

0: 37.
1: De langst genoteerde was opnieuw So Easy.
2: Make it so easy to in love.
0: 36.
1: Daar stond Berre met Yesterday, Today, Tomorrow vandaag.

0: 40.
1: Zevende week al voor Marshmello en Kelsey Ballerini.
0: Nummer 34.
1: Passenger van Alex Warren ging 13 achteruit. En ook dit was een daler. Min 6 voor Bazaar.
2: Nooit komt er een dag, dus wacht daarop.
0: 32.
1: Daar stond Save Me Tonight van J-Lo en David Guetta.
3: Don't know if it lasts forever, but it's now or never. You could say, hey, hey, tonight.
0: Nummer 31.
1: Great Expectation van Sienna Spyro.

net voor 11 uur Vlaanderen boven met Milk Inc. zometeen. En eerst DJ-licious en Milo die van het ene ronde getal naar het andere springen. Ze gaan van 40 naar 30. The Kill

ook Ink met Madison. Straks om middernacht hoor je Lost Frequencies met zijn Lost Radio Show. Weer elke zaterdagnacht vanaf nu. Maar na 11 uur hoor je hem al in de Q-top 40 met deze zomerhit Live It All. De grootste van het moment, daar hoort ook Bruno Mars bij. En Criss Cross Amsterdam komt straks het weekend vieren.

0: Q-top 40.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Oh, mooi.
3: Op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
0: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira. Voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van de verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf morgen in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Hey, die van ons die lust hem al als hij bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
7: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
9: Ciao, kus.
8: En terug naar binnen te gaan.
9: Hallo, kus.
8: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
11: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
12: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
11: En heb je de stekker ingestoken?
12: Nu werkt het. Merci.
11: Graag gedaan.
10: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
13: Goedemorgen, het nieuws van 11 krijg je van Nico.
14: Goedemorgen. Een dode bij een zware woningbrand in Niel in de provincie Antwerpen. Het gaat daar om een vrouw van 67. Haar dochter raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En ook een van hun honden overleefde die brand niet. Je hoort de brandweer.
15: Bij aankomst bleek dat om een uitslaande woningbrand te gaan en was er ook onmiddellijk melding dat er mogelijk nog mensen in de woning aanwezig waren. Onze ploegen zijn dan volop ingezet op search and rescue en blussing. En helaas valt er dus een dodelijk overlijden te betreuren. De brand is uit. Onze mensen zijn daar nu nog bezig met een nablussing.
14: De buren werden uit voorzorg geëvacueerd. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. En er moet ook een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk, in het departement Aude. Al zeker 225 hectare is daar vernield. Een dertigtal buurtbewoners zijn geëvacueerd, net als een middeleeuws kasteel in de buurt. De brand brak gistermiddag uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur daar onder controle te krijgen. En ze krijgen hulp van blusvliegtuigen. Op de US Open Tennis staat Elise Mertens in de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische partner Schneider, Hanna van de Winkel en een Oekraïense in twee sets. En nog in de eerste ronde zijn de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams meteen uitgeschakeld. Zij verloren van een Taiwanese-Australisch duo in drie sets. En ook in het mannendubbel was er een Belgisch onderonsje. Daar versloeg Sander Gillet samen met de Nederlander Alexander Bloks en zijn Kroatische partner. In twee sets was dat. Zonnig en droog vandaag bij 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Na de middag kans op buien en tot 25 graden.
13: Het gaat traag op de E314 richting de grens met Nederland. Daar moet je een kwartier bij tellen tussen Holsbeek en Tielt-Wingen. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, nu verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Liam Dert.
13: Het tweede uur wordt geopend door een ballet. Ja, dat is lang geleden, hè, in de lijst. Teddy Swims, Break Up in Reverse.
0: Nummer 28.

Frequencies. Je neemt dit nummer heel letterlijk. Live it all. Spring op elke kar die passeert. Want hij gaat binnenkort een restaurant openen. Lost Frequencies wordt een van de eigenaars van een visrestaurant in Brussel dat vorig jaar nog failliet is gegaan. Hopelijk zit daar geen geurtje aan. Jij kan vanochtend gelukkig fris ademhalen met de lucht van het weekend, de zon op je gezicht en het geluid van de 40 beste hits van het moment. Want jij luistert de Q-top 40. Om 1 uur ben je weer mee met alles wat er deze week is gebeurd in muziekland. De Q-top 40. Bij onze noorderburen is een nieuw seizoen van beste zangers begonnen. Dat is hetzelfde format als Liefde voor Muziek. Met ook onze Clouseau dit jaar. Zoe Levi die doet ook mee dit seizoen. Zij koos voor Passie tijdens de aflevering van Clouseau. En ze heeft er een country versie van gemaakt. Dus droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. Je kan treuren net als ik, maar het helpt ons niet. Zoe Levi die heeft ook een nummer samen met Koen Wouters. Enfin, wel de jonge versie, de Koen Wouters van 2026. Want zo wordt Aaron Blommaert regelmatig genoemd. Tranen van Goud staat op 26 deze week.

De king van de Q-top 40, dat is al een tijdje, Alex Warren. Hij staat bijna elke week met 3 nummers tegelijk in de lijst. En ook vandaag is dat opnieuw het geval. Want Emerald Eyes komt nieuw binnen. Het is een single uit zijn nieuwe album Wild Child. Die gaat over de liefde, over de smaragdgroene ogen van zijn vrouw, waarin hij elke keer weer opnieuw verdrinkt. En als je nu denkt, melig, no worries. Het nummer klinkt eigenlijk totaal niet zo cheesy als de betekenis erachter. Het is eigenlijk heel catchy zelfs en ook heel dansbaar. Nieuw in de lijst. Emerald Eyes op 25.

0: Ben je iemand die in zijn schuif met sokken heel wat eenzame sokken heeft liggen? Zo sokken waarvan de wederhelft spoorloos verdwenen is. Blijf dan zeker luisteren, want dat brengt je dichter bij 20.000 euro, die sokken. Echt waar. Hoe het met de sokkenschuif van Sienna Spyro gesteld is, ja, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat haar kleerkast uitpuilt. Als material lover zijnde. Zometeen op 24.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
5: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
4: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
5: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
4: Oh, maar kijk, ja, eens, ja. Kijk eens aan.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Q Music. Nummer 24.

Jelly Roll is ook de hele zomer on the roll geweest. Maar de glory days lijken voorbij. Min 7 voor deze I'm Good. I'm good, I'm good. Ik probeer zelf zoveel mogelijk te vermijden om op zaterdag te gaan shoppen. Het is meestal veel te druk. Maar vandaag zou ik toch een tripje naar de IKEA durven maken, mocht ik van jou zijn. Wat neem je mee? Een lijstje, sowieso, want anders kom je met een kar vol overbodige spullen naar buiten. En ook een verloren sok van een paar waarvan je de wederhelft niet meer vindt. Want IKEA geeft vandaag kraskaarten waarmee je een waardebon kan winnen aan iedereen die een enkele sok komt afgeven in een grote wasmand. Maar, nog belangrijker uiteraard, vandaag kan je in IKEA ook de laatste twee cijfers voor de rechtstreekse lijn van Maarten en Dorothee vinden. Het nummer dat op 15 september meteen hier in de studio uitkomt en je dus 20.000 euro bij IKEA kan opleveren. Want dat is wat elke beller wint die live in de ochtendshow komt dan. Dus ja, ik zou zeggen, ga naar de IKEA en hou je ogen en zeker ook je oren goed open daar vandaag. Minstens even afscheidelijk als een paar sokken of als Maarten en Dorothee. Bruno Mars en een aanstekelijke song. Het bewijs daarvan. Zeker zijn laatste. On My Soul op 22.

0: staanblijvers vandaag. Bruno Mars en On My Soul. Line uit Opwijk heeft hij net een hartje gegeven, dus misschien toch weer wat hogere volgende week. Het is iets voor 11:30. 3 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring. Daar moet je 20 minuten bijtellen tussen Groot Bijgaarde, Dansaert en Jette. Op de buitenring 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Dan nog op de E314 richting de grens met Nederland. 10 minuten erbij tussen Aarschot en Tieltwingen. Als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten. Eind deze maand komt Toy Story 5 naar Disney Plus, maar nu zie je toch ook al een klein stukje van de film in de clip van I Knew It, I Knew You.
1: Q-top 40. Q-music. Nummer 21.

0: dochter van Femke. Uit Hemiksem, die deed haar eerste schooldag deze week in een outfit van Taylor Swift om het leed toch een beetje te verzachten. I knew it, I knew you, net buiten de top 20. Straks de derde en laatste keer ook Alex Warren en het allersnelste nummer uit de lijst deze week.
1: De Q-top 40, overzicht, nummer 30.
0: Vorige week ging je notering aan een zijden draadje. Nu weer plus 10 voor DJ-licious en Milo.
1: 29
0: was voor Madison van Milk Inc. deze week. Music is my medicine, my
1: medicine. 28.
0: De prachtige ballad van Teddy Swims, Break Up in Reverse, stond daar.

0: 20. De 13e week voor Lost Frequencies en Live It All. Ja, ik zou er ook van beginnen huilen. Min 9 voor Tranen van Goud.
1: Het zijn 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast aan wat me tegenhoudt.
0: 25. Nieuw Emerald Eyes van Alex Warren. En sorry voor Sienna Spyro, je bent de diepste daler vandaag.

0: aanstekelijk is het codewoord bij deze. Van Bruno Mars.
1: Nummer 21.
0: De soundtrack van Toy Story 5. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift stond daar.

zo zitten we al aan de eerste helft van de lijst. Het gaat snel en dat gaat er niet op verbeteren, want dit is het snelste nummer van de Q-top 40 vandaag. Just a little.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is yes.
2: Ja!
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Van nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
4: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q. Music.
5: Lotto is op zoek naar voeten.
6: Hé? Voeten?
5: Die graag op grote voet leven.
6: Graag.
7: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
5: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
6: En na het eten, Rob.
8: Simon.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
11: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op Carrefour.be. Carrefour.
0: De Q Top 40. Nummer 19.

Het is een bumpy ride voor dit nummer. Van Alex Warren. Vorige week nog de diepste daler, min 21. En vandaag weer een van de sterkste stijgers, plus 13. Dankzij de hartjes van Lieselot uit Scherpenheuvel-Zichem, Goedroen uit Middelkerkje en Margot uit Zottegem. Het loont dus zeker om hartjes te geven in de Q-app voor jouw favoriete nummer. Want naast streaming en ook de trends op sociale media, wordt bij het samenstellen van deze lijst ook serieus rekening gehouden met het aantal hartjes dat een nummer door de week krijgt in de Q-app. Zometeen een beetje Dolly Parton in de lijst. En ondertussen is het 18 voor 12. Zo is het, maar klok lezen moeilijk. Ik weet wel dat het tijd is voor een feestje. Op 18 ook. Crisscross Amsterdam, Luisa Sonza en

0: salami, baby.
1: Kygo, de Noorse DJ, die houdt van divas. Ja, dat kan je toch afleiden uit de remixen die jij maakt. Deze remix bijvoorbeeld van Higher Love van Whitney Houston werd een grote hit. En daarna deed hij hetzelfde met een nummer van de Queen of Rock'n'Roll, Tina Turner. Op zijn zachtst uitgedrukt ook een diva. Maar wist je dat hij in 2013 al ook een remix maakte van deze song? Jolene van Dolly Parton werd jaren geleden al onder handen genomen door Kygo en zit sinds haar overlijden opnieuw vast in zijn setlist als hij gaat draaien. Maar misschien moet hij die versie ook gewoon officieel uitbrengen, toch? En dan kan hij, net zoals met Whitney Houston en Tina Turner, ook Dolly Parton postuum nog een nieuwe hit bezorgen. Dit is dan weer volledig eigen werk van Kygo voor de tweede week in de Q-top 40. En nu 6 omhoog. Take Me Back.

Free Sky. En Silent Treatment, vrij vertaald, doen alsof iemand lucht is. Op 16 in de Q-top 40. Eén hoger, Temper City. Dat is een groep die tot een paar maanden geleden compleet onbekend was. Eigenlijk schreven ze nummers voor andere artiesten. Ze hebben het dan zelf toch ook maar eens geprobeerd. En met succes, want ze gingen uit het niks viraal op TikTok. Op een paar dagen tijd haalden ze 1 miljoen streams op Spotify ook. Van niks naar alles dus. En in de Q-top 40 gebeurt eigenlijk nu hetzelfde. Vorige week nog nieuw in de lijst. En ondertussen zoveel hartjes gekregen in de Q-app dat ze maar liefst 23 plekken naar boven schieten. Van 38 naar 15. De sterkste stijger deze week is deze Self-Aware.

0: feeling.
1: Ai, ai, ai. So rewind, ja, dit was de laatste hit van de Q Top 40. Voor de middag natuurlijk, want straks gaan we door, hè, met de finale. Bibi Rexha is daarbij samen met Faithless en hun heerlijke herwerking. De Bausa blijft intussen al 22 weken plakken in de Q-top 40 met Magnetic. Buiten schijnt de zon en ook hier in de lijst met deze van Another en 54 Ultra Tracks.
2: De Q-top 40.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
8: amai,
10: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
10: Lidl, dat kan tellen.
1: 12 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Nico.
11: Goedemiddag. Dodelijke woningbrand in Niel in de provincie Antwerpen.
12: Die
11: koos komt iets te vroeg. Ik ga even voortlezen. In de provincie Antwerpen dus, daar is een vrouw van 67 omgekomen bij een zware brand in haar huis. Haar dochter raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En ook enkele huisdieren hebben het daar niet overleefd. De oorzaak van de brand kennen we nog niet, dat zegt de burgemeester.
12: De experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, of alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoek doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
11: De buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar zij mogen straks terug naar huis. Een deel van de Vlaamse subsidies die de luchthavens van Deurne en Oostende krijgen, vloeien door naar Frankrijk. Omdat moederbedrijf Aegis sinds vorig jaar geld van hun rekeningen haalt. In totaal al bijna €4 miljoen. Dat schrijft De Morgen. De luchthavens hebben het al jaren financieel moeilijk en de subsidies die liggen al langer onder vuur. Bevoegdminister De Ridder geeft daarover volgende week uitleg in het parlement. En in Nepal hebben reddingswerkers nog een derde slachtoffer levend uit een ondergelopen tunnel gehaald. Het gaat om een Chinese arbeider die 10 dagen vast zat na de zware overstromingen en modderstromen. Gisteren haalden ze ook al 2 Nepalezen levend boven. Maar ze vonden ook lichamen van mensen die het niet overleefd hebben. In totaal vielen er bij die ramp al bijna 1400 doden. Duizenden andere mensen blijven nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselen bewolkt en tot 25 graden.
1: 2 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Langste file staat op de E314 richting de grens met Nederland. 7 minuten extra tussen Aarschot en Tieltwingen. En dan op de Brusselse buitenring 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Andere plekken in de file, daar verlies je nu minder dan 5 minuten.
2: Liam Dert.
1: Met nu de finale op je bord. En die begint in galop met Ella Langley, Choosing Texas. Q-top 40. Goedemiddag. Q-music.

0: 37 is ze geworden deze week. En ze heeft dat gevierd met een taart. Dat is vrij logisch, maar het was een speciale taart. Eén in hartjesvorm, met haar eigen hoofd erop, gebakken in marsepein. Ik heb dat ook nog gehad, ooit, toen ik in het vierde leerjaar zat. En dan moet je zo plots je eigen hoofd opeten en zo. Heel raar. Enfin, nog een kleine uur tellen wij af naar de beste hit van het moment. En hoor je of Shakira zich opnieuw meester kan maken van de lijst. En nu al een ex-meester. Een echte, want vroeger was hij leerkracht. Nu zanger, Meteor, staat op 11 met een nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: vermoed dat een paar mensen de nooduitgang hebben moeten opzoeken vorig weekend. Want Meteor die heeft shirtless opgetreden in Beveren. Je zou het van minder benauwd krijgen. Gelukkig heeft hij ook voor de niet-aanwezigen een paar sfeerbeelden gedeeld op zijn Instagram. Ik ga echt goed op de geur van nieuwe dingen. Zo de geur van een nieuwe auto, van een pas geschilderd huis of gewoon een nieuw hoesje rond je gsm of zo. Ik vind dat dat echt super lekker ruikt. Dus ik kijk al mega hard uit naar de Q-topschijf zo meteen, want die is zo vers dat je de inkt van de lyrics en het metaal van de microfoon nog bijna kan ruiken. Eerst dit.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Just a Little van Houston en Sam Harper.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William.
1: Nummer 17.
0: Kygo ging van 23 naar 17 met deze Take Me Back. Die plek was voor Silent Treatment van Freya Sky deze week in de Q-top 40.

0: country is hot, dat bewijst Ella Langley met deze Choose in Texas.
1: He's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room.
0: 12. New Religion van Bebe Rexha samen met Faithless. De beste Belg vandaag, Meteor met Nooduitgang.
2: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Het voelt al van mij samen, samen zijn het draadje
3: hard. De Q-topschijf.
0: Ja, dat is het nummer dat je deze week het vaakst bij Q zal horen, omdat het volgens ons een hit in wording is. De Q-topschijf van deze week die is besprengeld met een eau de nouveau. Ze ruikt nog naar nieuw, want het nummer kwam pas gisteren uit. En het komt van Miley. Ja, gewoon Miley. En dat is zeker wie je denkt dat het is. De zangeres die vroeger door het leven ging als Miley Cyrus. Maar ze heeft haar familienaam gedropt. Terecht ook, hè, want iedereen weet over wie je het hebt als je Miley zegt. En zo komt ze dus in het rijtje van Madonna en Beyoncé bijvoorbeeld. Artiesten die al zoveel bewezen hebben dat ze een bepaalde voornaam gewoon kunnen claimen. Over het nummer dan, het heet Bass Persuades. En het is de eerste single van haar nieuwe era. Haar nieuwe album gaat ook zo heten. Het gaat over het magische gevoel van de bas die door je lichaam gaat op de dansvloer en je meeneemt weg van de wereld. Het is echt full-on dancepop. Denk Madonna, denk Lady Gaga, maar denk vooral nu ook Miley.
3: Dit is deze week de

0: De Q-top schrijft deze week Miley en Bass Persuade. Shani uit Mechelen die heeft sinds de release gisteren al tientallen keren geluisterd. En ze heeft mij net op dit stukje in de tekst gewezen. You know that you can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Waar hebben we dat nog gehoord? Toen ze nog gewoon Miley Cyrus was. Een verwijzing naar zichzelf dus in haar nieuwe nummer. De Q-topschijf van deze week. En zo zit onze pitstop erop. Tijd om terug te vertrekken met de beste nummers van het moment. We zitten in de laatste rechte lijn naar de finish. Zometeen de top 10. En die wordt voorzichtig geopend door deze piano.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van de verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf morgen in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
8: Ciao, kus.
6: En terug naar binnen te gaan.
8: Hallo, kus.
6: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes? Wakko.
9: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
8: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
10: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
8: Oh,
11: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

En zo komt Magnetic van de Bouwsa na 3 weken terug de top 10 binnen. De zomer is dus echt nog niet voorbij. Dankjewel voor de reminder. Op 9 een zangeres waar TikTok de mond van vol heeft, Stella Lefty. Ze zou een nepo-baby zijn, want haar papa is een miljardair. En ze wordt ook beschuldigd van plagiaat van dit nummer. Want ze zou stukken uit dit nummer van Noah Kahan gestolen hebben. Dat is deels juist. Want haar hit Boston is er inderdaad op geïnspireerd. Maar van diefstal kan je eigenlijk niet spreken. Want Noah Kahan is gewoon opgenomen als een van de songwriters. Dus ze hoeft geen kaartje te kopen met als bestemming de rechtbank. Wel naar Boston natuurlijk.

0: Mocht je deze DJ in jouw vriendenboek laten schrijven, dan weet je al wat hij zou schrijven bij de vraag: wat is je lievelingskleur? Jonas Blue en Edge of Desire op nummer 8. Zometeen de sterkste stijger in de top 10. Eerst eens kijken hoe het onderweg gaat. 4 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Hasselt op de E313 moet je 7 minuten bijtellen tussen Geel-Oost en Tessenderlo. Richting de grens met Nederland, E314, 6 minuten extra van Aarschot tot Tieltwingen. Richting Antwerpen op de E313, 5 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost. En dan nog op de Brusselse buitenring, 5 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Als je nog op een andere plek in de file zou staan op dit moment, dan verlies je daar minder dan 5 minuten. Liam Dert. En nu doen we van... Met Animal en Cat's Eye. Ze gaan van 15 naar 17 en zo staan ze in de top 10 vandaag.
1: Nummer 7.

0: 6 in de Q-top 40. Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Ja, ik denk dat ik kan zeggen dat ik dat ook wel een beetje ben vandaag, hè. Want ik weet al wie er in de top 5 staat. En nog belangrijker, wie er bovenaan staat straks. Tenzij je gisteren al met Jana hebt geluisterd, dan ben je ook al op de hoogte. Sandro uit Assen die weet nog van niks. Hij hoopt dat Somber eindelijk op 1 staat. Sinds Pukkelpop 2 weekends geleden is hij grote fan van Somber. Die heeft daar toen opgetreden. Ja, al een beetje goed nieuws sowieso, want Somber staat in de top 5 met My Body Isn't Ready. Dus dat is sowieso al mooi. Maar hij heeft concurrentie, hè, van Sorry Papi van Topic en Becky G. Cameron Whitcomb die staat ook terug in de top 5. Net als Talk To You van Another. En uiteraard Dai Dai van Shakira. Is dat voor de 12e week op rij de beste hit van het moment? Je hoort het tussen dit en ja, 20 minuten ongeveer.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
3: IKEA-tip van de week. Kom op 5 september naar IKEA en betaal je opbergers met een sok. Ja, ja, met een sok. IKEA. Die info en voorwaarden op IKEA.be. Voor die
4: goedemorgen,
3: waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
5: goedenavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
6: dansen op deze toppers.
7: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
13: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Vanavond bij VTM, de tv-première van K3 en het lied van de Zeemeermin. En probeer bij VTM 2 maar eens dino's te evacueren in Jurassic World Fallen Kingdom. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Wekenlang in het midden van de lijst blijven hangen, maar nu plots toch gevaarlijk aan de top. De zon heeft deze zomer vroeg gepiekt en is volledig uitgeblust. De herfst is in het land. Bij mij in de straat ligt de stoep al bezaaid met bruine bladeren zelfs. Maar dat heeft geen negatief effect op de zomerhits in de lijst. Integendeel, veel zomerse nummers stijgen opnieuw deze week. En zo kunnen we die September blues toch nog wat onderdrukken. Dit Summer Anthem doet er 6 bij en staat zo opnieuw op het podium. Another met Talk to You.

Maarten uit Leuven die heeft net verse pizza gemaakt voor zijn twee zonen. Ze verdienen het na die eerste zware schoolweek. De boekentas van de Q-top 40 die is bijna uitgeladen ondertussen. Nog twee hits om in te grabbelen. En deze halen we er als eerste uit. My Body Isn't Ready van Somber staat net zoals vorige week opnieuw op nummer 2 in de Q-top 40 vandaag.

0: is Anne uit de Wetteren, moet deze echt hoger. Ze is grote fan van Somber en ze gaat naar zijn concert volgend jaar in mei in de AFAS-Dome. Dat is intussen uitverkocht, dus als je nog wil gaan, dan zal het via Ticketswap zijn. Somber and My Body Isn't Ready op zilver op 2 dus, maar Karim Kidiambiko is meer dan ready. Je hoort hem na 1 uur en hij heeft nieuwe muziek bij die nog niet in de Q-top 40 staat. Volgende week misschien wel, dat hangt natuurlijk af van de hartjes die jij geeft in de Q-app. Deze nummers kregen de allermeeste hartjes deze week.
1: De Q-top 40, overzicht, nummer 10.
0: We begonnen de top 10 met deze aanstekelijke piano van De Bausa. Was voor Boston van Stella Lefty. Acht. Jonas Blue met Edge of Desire. Opnieuw in de top 10 vandaag.
1: Nummer 7.
0: Acht erbij voor Cat's Eye.

0: Daar stond de knuffelbeer van de lijst, de tweede keer Teddy Swims. Sorry Papi van Topic en Becky G.
1: Nummer 4.
0: En zo een beetje Kingdom of 4 vandaag. In hun 20e week klokken ze af op het podium Another en 54 Ultra. En net zoals vorige week op 2, My Body Isn't Ready van deze Samber.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Echt, een heel jaar.
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
7: 1 uur goedemiddag. Het nieuws krijgen van Nico.
8: Goedemiddag.
7: Wereldkampioen Tadej Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. En ook het EK en de Ronde van Lombardije moet hij missen. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Intussen herstelt hij thuis. Pogacar heeft wel zijn contract bij UAE verlengd tot eind 2032. En ook Victor Kampenaerts verlengde zijn contract bij Visma Leasebike tot 2028. Kampenaerts is 34 jaar. 10 dagen na de zware overstromingen en modderstromen in Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. In hun huis vonden ze een vrouw van 64, ze was wel bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met haar gaat. Eerder haalden de hulpdiensten een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel op dezelfde plek waar ze gisteren ook al 2 Nepalezen bovenhaalden. In totaal viel er in Nepal en Tibet wel bijna 1400 doden. Duizenden mensen blijven daar nog vermist. En er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door werken. Het gaat onder meer over de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. Je hoort in Frabel.
9: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
7: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en er rijden ook vervangbussen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. En morgen wisselen bewolkt zijn tot 25 graden.
10: Er staan momenteel ook nog enkele files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat zijn er 3 in totaal. De langste staat momenteel op de E313 richting Hasselt. Daar moet je een dikke 20 minuten bij tellen tussen Geel-Oost en de Senderlo. Dan op de E313 richting Antwerpen ook een kleine 10 minuten tussen Rans en Antwerpen-Oost. En uiteindelijk op de E314 nog een laatste file richting de Nederlandse grens. Daar moet je ook 10 minuten bij tellen tussen Holsbeek en Tielt-Wingen. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.
11: Music. Karim Kiriambico.
10: Voor het eerst in 2 maanden terug in onze studio en ik voel de magie al hangen. Net als DJ Licious en Magic With You.

0: complicated. En misschien stel je jezelf nu ook wel vragen. Want zoals je wel weet is onze Emma Salde onlangs mama geworden en geniet ze nog volop van haar moederschapsverlof. En daarom hoor je mij dus Karim Kerianbiko in de plaats van Liam van Averbeke. Want hij is dus doorgeschoven naar de late avond van maandag tot donderdag, dacht ik, tot Emma terug komt werken. En voilà. Nu alles duidelijk is waarom ik hier zit, kunnen we eindelijk overgaan naar wat echt belangrijk is. De hits die ik voor jou heb klaargezet. Want je hoort onder andere Bazaar, Destiny's Child en nog een classic van de Simple Minds voorbij komen. Maar eerst gaan we New School met het nieuwste van het nieuwste.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Jamie Miller haalde maandag nog 10 repeats in de repeat of niet. Welcome to the family, baby doll.

0: Axwell en Ingrosso denken meer te weten dan ik. Maar dat betwijfel ik echt wel. Want zoals je ondertussen wel weet, kan je op dinsdag 15 september bij Maarten en Dorothee voor 20.000 euro aan shoppingbudget winnen bij IKEA. En dat is binnen exact 10 dagen. Maar als je niet zo lang wil wachten, kan je blijkbaar vandaag al in de prijzen vallen bij IKEA. En hoe precies ontdek je na Henry Moody?
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
8: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
9: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
8: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
9: Dit is Sarah.
10: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
11: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
12: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
11: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
12: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
11: Aha, oké.
13: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
15: IKEA-tip van de week.
16: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
15: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.

Thomas Gray en Rumors. En jij hebt de geruchten misschien ook gehoord, maar ze zijn absoluut waar. Je kan vandaag tot 500 euro winnen in alle IKEA-winkels in ons land met behulp van een sok. Yep. Met behulp van een sok, want je kan tot vanavond 8 uur een sok binnenbrengen in de winkel. En in ruil daarvoor krijg je een kraslotje waar je tot 500 euro mee kan winnen. Het is natuurlijk nog geen 20.000 euro zoals Maarten en Dorothee weggeven, maar alle extra's zijn volgens mij meer dan welkom in deze dure dagen. Dus als je net je kast aan het opruimen was of al een tijdje zin hebt in die Zweedse balletjes, pak nou de sok mee naar de IKEA en ga voor die 500 euro, zou ik zeggen. En stel dat je wint, don't forget about me.

0: Ja, er is zo te zien wat verwarring bij onze luisteraars. Want zoals je ook wel weet, kan je vandaag in alle IKEA-winkels de laatste twee nummers terugvinden van het telefoonnummer om op 15 september bij Maarten en Dorothee kans te maken op die 20.000 euro in IKEA. En nu krijg ik langs alle kanten de vraag via de Q-app van, ja, hangen die cijfers er wel? En kan ik geen tips geven, Karim? Karim, kan je alsjeblieft een tip geven? Waar moet ik die cijfers terugvinden? Maar kijk, nee, helaas, ik kan en mag je niet helpen. En ja, ze hangen er. Echt waar. Je moet gewoon heel goed zoeken, dus ik zou zeggen, heel veel succes. Het is ondertussen precies 1:30 geworden en er staan nog 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste staat op de E314 richting de Nederlandse grens. Daar moet je een dikke 10 minuten bij tellen tussen Holsbeek en Tielt-Wingen. En de 2 volgende files staan dan op de Antwerpse ring richting Gent. De eerste staat tussen Le Grellelaan en de Kennedy-tunnel. Daar moet je 10 minuten bij tellen. En de tweede staat tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar moet je 5 minuutjes bij tellen. Maar als je op dit moment nog op een andere plaats in de file zou staan, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Karim Kerjambico.

0: Calvin Harris en Summer. Maakt mij ook altijd gelukkig, hè, die zomer. Ik zou zelfs zeggen, of durven zeggen, bijna even gelukkig als Joren Linssen die een Q-guestlist mocht weggeven gisteren.
1: Het is Dino!
0: Maar dat is voor zometeen na Destiny's Child.
2: Weppa!
3: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice.
4: Everybody's open now, the clock's run up.
3: Samen gaven ze magische weekends weg.
5: Echt? Ja, het is ja. Yes.
6: Ja!
3: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon.
5: Ja!
3: Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
1: Oh nee, hè?
7: Alles, nee.
1: Dat is niet waar.
7: Niet alles.
1: Het strafste komt nog.
7: Zijn maar zeker.
3: En nu zijn ze terug.
7: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
3: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
8: Q-Music. Bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
9: Ciao, kus.
8: En terug naar binnen te gaan.
9: Hallo, kus.
8: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.

0: Ze zeggen vaak dat iets weggeven leuker is dan zelf iets krijgen, maar is dat wel zo? Ja, de reden waarom ik het vraag is omdat Jore en Naomi gisteren een winnaar mochten kronen voor de Q Guestlist van Niall Horan in Londen. En ik zou persoonlijk over mijn toeren zijn als ik gratis naar mijn favoriete artiest mocht in het buitenland. Maar dat is nog niet vergeleken met Jore Linssen die de Q Guestlist zelf mocht weggeven.
1: Het is Dino! Ja, hey, proficiat aan Dina, die gaat naar Niall Horan in de O2 Arena in Londen. Yeah.
0: Niet normaal toch, maar ik ben heel blij voor luisteraar Dina. En als u meeluistert, Dina, bij deze al een opwarmer voor 3 september in Londen. What?

En Chain to the Rhythm. Ik heb het al vaak gezegd, je zal mij nooit van gedacht toe veranderen. De zomer is en blijft het beste seizoen van het jaar. Ik bedoel de zon, de festivals, het beachhouse en natuurlijk ook de muziek. Want terwijl sommige artiesten het te druk hebben met optreden in de zomer, ja, focussen anderen zich dan wel op die perfecte zomerhit. Zoals bijvoorbeeld Wiz DMC.

bracht deze zomer zijn nieuwste hit, Falling Stars, uit. En aan alles voel je gewoon de zomer van het nummer stralen. Echt waar, I love it. En ik hoop dat hij binnenkort eens een kans krijgt in onze repeat of niet. En dan kan je zelf beslissen wat jij ervan vindt. Maar tot dan kan je genieten van die andere zomerhit van Wiz DMC. Die je hoort na Henri PFR en zijn nieuwste zomerhit. Dit is Sola.

als het op babynamen komt. Dan heb je twee soorten groepen van koppels. Je hebt groep 1 die gemakkelijk overeenkomt en snel een naam vindt, maar ja... Dan heb je ook groep 2, waar elke naam zorgt voor een kleine discussie en heel veel hoofdpijn. En ook bij ons thuis was het heel duidelijk in welke groep wij zaten. Maar dat is voor en na 2 uur. Eerst hoor je Lucas Graham, die je meeneemt op een reis door de tijd in deze 7 years.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Krevel.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Krevel. Leef beter.
5: Het is weer goedemiddag. Het nieuws krijg je van Nico.
6: Goedemiddag. Een 100-tal gemaskerde betogers blokkeren de haven in het dorp van Dover in Engeland. Mensen geraken er daar amper in of uit en er staan lange files. Die betogers verzamelden daar vanmorgen en protesteren tegen illegale migratie via het kanaal. De politie probeert nu met hen te praten. Die haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. 10 dagen na de zware overstromingen en modderstromen in Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. In hun huis vonden ze een vrouw van 64. Ze was wel bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Eerder haalde de hulpdiensten een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel. Op diezelfde plek waren ze gisteren ook al 2 Nepalezen levend bovenhaalden. In totaal vielen er in Nepal en Tibet wel al bijna 1400 doden en duizenden mensen blijven daar vermist. En wereldkampioen Tadej Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada, dat zijn deze maand. En ook het EK en de Ronde van Lombardije moet hij missen. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Nu is hij thuis aan het herstellen. En Pogacar heeft wel zijn contract bij UAE verlengd tot eind 2032. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden.
5: Er staan momenteel 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je een klein half uur bijtellen tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Dan op de E314 richting de Nederlandse grens. 15 minuutjes tussen Holsbeek en Tiel te Wingen. Dan richting de Brusselse buitenring een dikke 5 minuten bijtellen tussen Strombeek-Beveren en Jette. En uiteindelijk op de E313 richting Antwerpen moet je nog eens 5 minuten bijtellen tussen Rans en Wommelgem. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar minder dan 5 minuten.
7: Music. Karim Kiriambico.
5: De zoektocht in IKEA gaat verder. Tips kan je niet krijgen, maar wel hits voor tijdens het zoeken. Zoals nu Sapphire.

Als je kinderen hebt of nog wil krijgen, dan ken je ongetwijfeld wel de hoofdpijn die je krijgt, ja, bij het zoeken naar de juiste naam. Mijn vriendin en ik liggen letterlijk al sinds dag 1 in de knoop als het op een meisjesnaam komt. En we zijn er nog altijd niet aan uit. We hebben wel geluk, want we hebben een zoontje gekregen. Maar de naam die ze dus aan onze dochter wou geven, ja, ik was er geen fan van, maar dat is wel toevallig dezelfde als de vrouw die deze hit zingt. En die hoor je ook zometeen na Yesterday, Today, Tomorrow van Berre.

0: De naam die mijn vriendin aan onze dochter zou willen geven. Anastasia met I'm Out of Love. Pas op, mooie namen, maar het is gewoon niet mijn ding, ja. Wel mijn ding bijvoorbeeld, dat is de samenwerking tussen Alesso en One Republic die je zometeen hoort na Dean Lewis.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Alesso en One Republic. Met echt een banger van een plaat, deze In Your Eyes. De zomervakantie is dan wel afgelopen, maar dat betekent niet dat je al afscheid moet nemen van zo'n typische zomervakantieactiviteiten. Om maar een voorbeeld te geven, het is nog geen tijd om afscheid te nemen van een vlucht in onze Q luchtballon, want die kan je nog altijd boeken via qmusic.be of onze Q-app. En als je je zorgen maakt over het weer, echt waar, no worries, want wij houden het weer constant in de gaten om een veilige en aangename vlucht te kunnen garanderen.

0: klasse uit, hè, Adele. Set fire to the rain. Het is ondertussen precies 2:30 geworden. En ja, het wordt toch wel drukker op onze snelwegen. Momenteel 5 files waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste staat nog altijd op de E314 richting de Nederlandse grens. Daar moet je een kleine 20 minuten bijtellen tussen Holsbeek en Tieltwingen. Dan op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En ook 5 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Dan op de E313 richting Antwerpen. 6 minuten extra tussen Randst en Antwerpen-Oost. En uiteindelijk verlies je 5 minuten op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Wemmel. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Karim Kerjambico.

0: De wereld heeft vorige week afscheid moeten nemen van een muzieklegende, namelijk Dolly Parton. En dat konden we bij Q natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. En daarom zorgden Maarten en Dorothee gisteren voor een prachtig eerbetoon, waar ik zometeen meer over vertel na Hugel & Topic en I Adore You.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
3: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
2: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
3: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
2: Ja, tuurlijk.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Shania Twain. And man, I feel like a woman. Doe mij denken aan een andere iconische vrouw. Dolly Parton, waar we vorige week helaas afscheid van namen. En ter ere van die vrouw hebben Maarten en Dorothee gezorgd voor een heel mooi erebetoon. Want elke vrijdag hebben zij namelijk de muziek bingo, waarbij een artiest een bekende hit in een compleet nieuw jasje steekt. En gisteren bracht Bas Serra zijn versie van 9 to 5 van Dolly Parton. En die klonk zo. Work

Sera toch. Ik krijg er bijna kippenvel van. Ja, misschien toch eens checken om die officieel uit te brengen, want echt, wow. En de volledige versie kan je trouwens terugvinden op onze socials. En Bas Sera zelf, ja, die vind je hier nu terug met zijn allereerste hit.

Ze zeggen altijd dat je niet al je eieren in één mandje moet leggen. Zorg voor verschillende opties, just in case. Wel, Lost Frequencies heeft dat advies gehoord en dat is ook meteen gaan toepassen. Want wie weet of wie had ooit gedacht dat hij zo'n horecaman was. En zometeen vertel ik jou meer daarover na deze Turn the Lights Off.

Judge a book by its cover. Iedereen kent de uitspraak. Maar ja, toch blijven we het doen. Want wie had ooit kunnen denken dat Lost Frequencies zo into horeca was? Ik alleszins niet. Maar hij heeft namelijk een restaurant in Elsene gekocht. Dus vanaf nu is hij ook officieel restauranteigenaar. Wat hiermee van plan is, is nog niet helemaal duidelijk wel. Maar het zou zogezegd wel een restaurant moeten blijven. Maar dan met een muzikale twist. Wat ik mij daarbij moet voorstellen, geen idee. Misschien komt hij net als bij ons elk weekend wel een setje spelen. Wie weet. Je hoort hem trouwens straks als eerste na het nieuws van 3. Maar eerst krijg je de vrouw die vorige week nog in Brussel was. En zelfs gewoon tussen het publiek stond tijdens het optreden van haar partner A$AP Rocky. Dit is Rihanna.

0: Als je momenteel in de auto zit, geen zorgen, geen stress. De sirenes zaten in het nummer niet in real life. Je kan dus weer rustig ademen. Je zit niet in de problemen, maar ik wel. Ja, als ik niet snel overga naar het nieuws van 3. En die krijg je van Emiel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Russisch president Poetin heeft een tijdelijk staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin gezegd in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een einde aan de oorlog. Het staakt het vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïns president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet zullen aanvallen tijdens het Amerikaanse bezoek. Morgen reizen de Amerikaanse gezanten door naar Kiev in Oekraïne. Dat werd vannacht opnieuw aangevallen met drones en raketten. Rusland viseerde onder meer de 2 luchthavens. In totaal vielen er 7 doden. In Dover in Engeland is de haven weer vrij nadat 100-tal gemaskerde betogers daar de haven en het dorp enkele uren hadden geblokkeerd. De betogers verzamelden daar vanmorgen en protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. En de supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaard. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Daar kwam bijzonder veel kritiek op, waarop de Antwerpfans dreigden om toch naar Luik te gaan en het centrum van de stad in te trekken. Nu besliste de burgemeester dat ze dan toch het stadion in mogen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden.
0: Er staan momenteel ook nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste staat op de E314 richting de Nederlandse grens. Daar moet je een dikke 30 minuten bijtellen tussen Holsbeek en Tielt-Wingen. En op de Brusselse buitenring dan nog een dikke 5 minuten extra tussen Grimbergen en Wemmel. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, moet je daar gelukkig minder dan 5 minuten bijtellen.
2: Music. Karim Kiriambico.
0: Binnen 2 maanden gaat de horecabeurs weer door in Gent. En misschien kom je daar nu wel Lost Frequencies tegen.

Pharrell Williams en Happy Back You. En weet je wat mij pas happy maakt, maar echt doodgelukkig? Ja, dat zijn hondjes, hè. Ja, ik bedoel, dat is toch altijd leuk als je bij iemand komt en die persoon heeft een hond rondlopen. Pas op, het moet wel een brave hond zijn, moet niet op je springen, maar zelfs dan nog echt altijd zalig. Over het instant een smile op mijn gezicht. Ik zou ze zelfs meenemen naar het werk, moest ik kunnen. Ja, I know, misschien een beetje crazy, maar geloof mij, hier een hond over de werkvloer zou zo leuk zijn. En geloof mij, ik ben zeker niet de enige die daar zo over denkt. Maar zijn honden een goed idee op de werkvloer? Daar gaan we zo meteen dieper op in. Na Kygo, Kelly & Griffin met Save My Love.

Is je hond meenemen naar je werk een goed idee? Volgens luisteraar Febe wel. Ik zou mijn hondjes altijd en overal meenemen als het kon, zegt ze in de Q.

En zoals ik eerder zei, ja, jij en ik zijn zeker niet de enige feben, want uit onderzoek blijkt dat 55% van hondeneigenaars in België hun hond zou willen meenemen naar het werk. En ongeveer de helft daarvan denkt dat het stress zou verminderen en helpen bij de teamsfeer. En ja, kijk, ik hoor ook bij die helft, want tijdens de I Love the 90s week van Q hadden wij hier een Tamagotchi om voor te zorgen. En trust me, die bracht echt iedereen samen. Laat staan een echte puppy op de werkvloer. Hoho. Dus Michaël, als je meeluistert, dat is onze baas trouwens, misschien is het tijd om een hondenhoekje te laten bouwen op de werkvloer. Ik zou zeggen, think about it.

0: Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf morgen in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

stonden deze zomer. Nog aan ons Beach House. De Bausa en Lose Myself. Ik had het eerder over honden op de werkvloer en dat ik absoluut fan ben. Maar Sandra uit Waregem, ja, die denkt daar anders over. Ik werk in de horeca, zegt ze, en daar is absoluut geen plaats voor een hond, helaas. En ja, kijk, dat snap ik nu wel, Sandra. Ik zou ook niet kunnen lachen als er plots hondenhaar in mijn stektartaar zit. Het is ondertussen bijna 3:30, dus nog zo'n 4 uurtjes voor de zon ondergaat. Maar hier gaat hij zo meteen al onder, dankzij niemand minder dan Robin Schulz. Na Pink en Just Like a Pill.

gelukkig nog heel mooi en hoog aan de lucht. Het is ondertussen precies 3:30 geworden. En er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste staat nog altijd op de E314 richting de Nederlandse grens. Daar verlies je bijna een uur tussen Holsbeek en Tieltewingen. En op de Brusselse buitenring moet je een dikke 10 minuten bijtellen tussen Grimbergen en Jetten. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: was gisteren vrijdag, a.k.a. New Music Friday. En we hebben deze week niet enkel een nieuwe hit bijgekregen, maar ook een gloednieuwe artiest. Allee, kinde. Ish. Ja, je ontdekt zometeen wel wat ik bedoel na de mannen van Kluso.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes.
3: Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q. Music.
6: Lotto is op zoek naar voeten.
7: Hé? Voeten?
6: Die graag op grote voet leven.
7: Graag.
8: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
6: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
7: En na het eten, Rob.
9: Simon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
1: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw, ja!
11: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
12: Ja. Maar ja.
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
12: Ja.
11: Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Vanavond iets Italiaans?
13: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Amai, la vita is echt wel bella.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Ben jij een ochtendmens?
17: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
16: een vette schijf.
17: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
16: Even een fun fact.
17: Of met de collega's voor.
16: De meest foute 80's hit.
17: Gelijk heb je. Want voor elke mood
18: is iets anders goed.
17: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be. Krevel.
1: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
17: Krevel. Leef beter.
19: Krijt wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op

0: is nu die mysterieuze nieuwe artiest bij Q die je ongetwijfeld wel al kent. Wie oh wie is het? Ja, ik had een kleine verrassing voor je klaarstaan, maar die is stiekem of op mysterieuze wijze verdwenen. Maar hier is het dan. En trust me, zoals ik zei, je kent ze ongetwijfeld wel. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Het is gewoon Miley Cyrus. Of om het helemaal juist te zeggen, vanaf nu is het Miley. Want na 20 jaar in de muziekindustrie heeft ze dus beslist dat het tijd is voor een evolutie als artiest. En dat heeft ze gedaan door voor eens en voor altijd haar achternaam Cyrus te laten vallen. Het is dus vanaf nu Miley. En diezelfde Miley is deze week Q topschijf geworden die je nu ook van mij krijgt.
1: Dit is deze week

Mark Amber en Good To Be. Maar weet je wat pas echt goed nieuws is? Ja, de nachtraven onder ons kunnen nu eindelijk ook eens in de watten gelegd worden. En dat allemaal dankzij Q-DJ Timo Pirijda. En hoe dat in zijn werk gaat, vertel ik je na DJ Licious en Milo. Dit is Forever Young.

Als jij net als ik graag wat langer opblijft, dan heb ik heel goed nieuws voor je. Want eindelijk kan je in de watten gelegd worden dankzij Timo Pereira. Want sinds gisteren heeft hij elke vrijdag en zaterdagavond een gloednieuwe show tussen 9 uur en middernacht. Een heel gezellige show waarbij jij centraal staat en live kan bellen naar de studio. En om uit te pakken gisteren, ja, dan heeft hij een auto weggegeven. Inderdaad, insane. Dus als je benieuwd bent wat hij vanavond van plan is, luister dan zeker tot vanavond 9 uur. Maar voor Timo aan de beurt is, hoor je vanaf 4 uur en eerst nog Jan Tans, die mij bijna staat te smeken om af te ronden, zodat hij jou verder gezelschap kan houden. Even geduld, Jan. Eerst krijg je van mij nog één hit. Dit is Another Drink van Marshmello en Kelsey Ballerini. Fijne middag.

0: Het is 1 over 4, het nieuws krijg je van Emiel. Goedemiddag.
1: In Sint-Job in Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt op de balkensfeesten. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar oud. Het gebeurde tijdens een act op het podium, vertelt de burgemeester.
2: Ik had een enorme spandoek die bevestigd was aan het podium met de nodige gewichten om die doek wel ook mooi op zijn plaats te kunnen houden. Nu spijt genoeg is hij niet op zijn plaats gebleven. De windvlaag heeft ervoor gezorgd dat hij naar beneden is gevallen en is spijt genoeg terechtgekomen op 3 jonge gymnasten die daar op die moment net een optreden aan toe waren ter hoogte van podium.
1: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. Het podium is intussen wel vrijgegeven en het evenement gaat gewoon door. Russisch president Poetin heeft een tijdelijk staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin gezegd in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een einde aan de oorlog. Staakt het vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde ook al Oekraïens president Zelensky aan dat ze Rusland niet zullen aanvallen tijdens het Amerikaanse bezoek. En de supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaar. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Daar kwam bijzonder veel kritiek op waarop de Antwerpfans dreigden om toch naar Luik te gaan en zo het centrum van de stad in te trekken. Nu besliste de burgemeester dat ze toch het stadion in mogen. En in ons voetbal begint op dit moment de topper tussen Charleroi en Union. Beide ploegen verloren dit seizoen nog niet. Charleroi staat met 12 op 12 aan de leiding. Union staat derde met 10 op 12. Na enkele minuten staat het voorlopig 0-0. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden.
0: En er staan 3 files op onze snelwegen. Ik geef je de verliestijd. Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jetten. Daar verlies je door een ongeval 53 minuten. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden en Jetten 16 minuten. Dan richting de grens met Nederland op de E314 is dat tussen Holsbeek en Tieltwingen. Daar moet je 14 minuten bijrekenen. Maar als je ergens anders in de file staat, normaal gezien niet meer dan 5 minuten verliestijd. Music. Jan Tans. Een sample die even oud is als ik, maar echt overeind blijft ook in 2026. Ook zoals ik dus, hè. Dit is Just a Little.

0: Ulrike en Bert die hebben daar misschien wel een oplossing voor. Als je nu het gevoel hebt van ja, ik wil een lief, ik geef je straks wat meer details.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja, we hebben hem vast in onze playlist gestoken. De nieuwste single van Judith. You did not sign

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
5: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
6: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
5: Nee. Ah. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
6: Dit is Sarah.
7: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Code Yellow!
11: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
8: Yep. Info op telenet.be.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Ik lig nog liever heel de nacht naast een vreemde, Maxime en Babette, hoe dan ook. Als jij die vreemde nog niet bent tegengekomen, dan is dit misschien jouw kans. Ulrike en Bert helpen jou op vrijdagavond in Vrienden van de Vrijdag aan een lief. Tenminste, dat is de bedoeling. Nu het wat grijzer en donkerder wordt, ben je misschien helemaal klaar om kaarsen aan te steken, romantische muziek op te zetten en samen het huis in brand te steken. Uiteraard figuurlijk. En daarom kan jij daten op de radio. Als er dan een match is, dan sturen Bert en Ulrike jou op een echte date. Dat is het proberen waard, toch? Je hebt niks te verliezen, alleen maar te winnen. Check dus zeker de Q-app of Q-music.be, schrijf je daarin. Het zou zalig zijn, hè? Of misschien wel één of meerdere Q-koppels. Dat zou geweldig zijn. Zometeen op Q, Alex Warren en Passenger. En dit is Off van Bach. Q.

Een dik jaar na zijn debuutalbum heeft hij al een nieuw klaar en het is eigenlijk niks speciaals. En dat bedoel ik niet als een zure recensent die zaagt op alles. Ik bedoel dat echt positief, wat je verwacht van Alex Warren en wat je wil en wat het net zo goed maakt. Die geweldige hit staat ook bijvoorbeeld op die Wild Child Passenger, hoorde je. Het zou creepy kunnen klinken mocht het geen hit zijn van Enrique. You can run, you can hide, but you can't escape. My love.

is bijna 4:55. Er staan nog 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jetten moet je 9 minuten bijtellen. Op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jetten 7 minuten. Dan op de E314 richting Nederland, dat is tussen Holsbeek en Tieltwingen. Daar verlies je 8 minuten op dit moment. Maar ergens anders in de file normaal gezien niet meer dan 5 minuten.

0: so nice.
1: Voor iedereen die aan het luisteren is. En nog iets meer voor mensen die iets hebben gestuurd in de Q-app. Nice to meet you. We horen jou, hoor. Enfin, we lezen wat je zegt. Tenzij je een audiobericht stuurt, dat kan ook. Miles Smith was dat bij Q-Music. Zometeen hoor je Bruno Mars met zijn nieuwste Q-top 40 hit On My Soul. Eerst Carly Rae Jepsen met zo'n ultieme Giro 5-schijf. Call me maybe.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes, wakko.
4: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Maarten en Dorothy zijn al een weekje terug en ze hebben een paar van hun coolste items behouden. Nog cooler is dat het jou iets kan opleveren, want verdubbel je loon in 60 seconden is weer terug. Sowieso is het leuk om te horen wat mensen elke maand op hun rekening krijgen. Maar nog leuker is als jij dat bent en dat bedrag kan verdubbelen. 10 vraagjes juist beantwoorden binnen de minuut. Het is al meermaals bewezen dat het gewoon mogelijk is. Jij bent nu aan het denken, potverdikke, nu mag het wel eens aan mij zijn. Hè? Schrijf je dan ASAP in via de Q-app. Het zou echt zomaar eens kunnen gebeuren. Terug naar het einde van de 90s nu, toen Britney nog redelijk oké was, maar zong over nu. You Drive Me Crazy. Krijg je na Teddy Swims. Dit is Breakup in Reverse.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die propdozen nu weer?
2: Mama, snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Het is 5 uur en het nieuws krijg je van Emiel. Goedemiddag.
5: Op de Balkensfeesten in Sint-Job in het Goor bij Antwerpen zijn 3 kinderen gewond geraakt. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar oud. Het gebeurde tijdens een act voor het podium, vertelt de burgemeester.
6: Ik had een enorme spandoek die bevestigd was aan het podium met de nodige gewichten om die doek wel ook mooi op zijn plaats te kunnen houden. Nu spijt genoeg is hij niet op zijn plaats gebleven. De windvlaag heeft ervoor gezorgd dat hij naar beneden is gevallen en is spijt genoeg terechtgekomen op 3 jonge gymnasten die daar op die moment net een optreden aan toe waren ter hoogte van het podium.
5: Het onderzoek loopt, het podium is wel vrijgegeven en het evenement gaat gewoon door. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst, dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar, maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Voetbal Vlaanderen.
7: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur en er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches, er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
5: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. In Noorwegen willen duizenden mensen een laatste groet brengen aan koning Harald, die overleed vorige week na een bloedvergiftiging. De wachttijd loopt op tot ruim 7 uur. In totaal was de wachtrij op het hoogtepunt vandaag bijna 1,2 kilometer lang. Dinsdag wordt Harald begraven. Hij werd 89. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus is nu al opgelopen tot 13. Er zijn ook nog altijd 15 mensen vermist, dat melden de lokale autoriteiten. De ferry zonk vorige zondag door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. Net niet voor Tim Wellens in de wielerronde van Groot-Brittannië. Wellens eindigde in de 4e etappe als 2e. De Nederlander Kees Bol won uiteindelijk de sprint met 2. De Zwitser Fabio Christen werd 3e op zo'n 20 seconden. Wellens is wel de nieuwe leider in het klassement. Morgen is er de slotrit. En in ons voetbal spelen Charleroi en Union op dit moment tegen elkaar. Bij het begin van de 2e helft staat het 2-2. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden.
4: En nog 2 files op onze snelwegen waar je wat tijd verliest. Op de Brusselse binnenring tussen Grootbijgaarde en Jette moet je 9 minuten bijtellen. En op de E314 tussen Aarschot en Tieltwingen. Dus op de E314, dat is eigenlijk richting Nederland, daar verlies je 6 minuten. Maar ergens anders in de file normaal gezien niet meer dan 5 minuten.
8: Music. Jan Tans.
4: Je hoort hem op zaterdagavond vanaf middernacht. Dus eigenlijk zondagochtend heel vroeg. Maar zometeen ook al. Last Frequencies komt eraan na Jason Derulo. Yeah.

Er zijn zo van die soundtracks die jaren na de film gewoon blijven staan als een huis. My Heart Will Go On van Celine Dion bijvoorbeeld. Of Skyfall van Adele. En deze, daar is ook geen discussie over. Het was 1999 en er kwam een film uit over een onwaarschijnlijke liefde tussen een celebrity en een simpele boekverkoper. Namelijk Julia Roberts en Hugh Grant. Uit Notting Hill, de geweldige hit van Ronan Keating. When You Say Nothing At All.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's running. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is yes.
2: Ja!
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Van nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
4: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q-Q-Q-Music.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die een borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

Daar is het weekend voor, toch? Everybody at the bar getting tipsy, shaboozy. Wat ik jou beloof de komende uren is een good feeling. Je zag hem bijna niet komen, maar ik draai ook Florida. Eerst het heerlijke duo Aaron Blommaert en Zoe Levi. Dit is...

Ik heb heel de zomer geen bad genomen. Ik heb me wel gewassen, hè, beloofd. Maar binnenkort komt die herfst er weer aan, grijze dagen. En dan verlang ik soms toch wel naar een warm bad. Maar toch, elke keer dat water net iets te warm. En dan steek ik een van mijn lichaamsdelen in een beetje van dat water. En dat klinkt exact zo. Oh, oh.

0: Tovelo en Stay High in the Habits remix. Het is 17:55. Twee files staan er nog. Eens kijken op onze snelwegen. Je verliest wat tijd op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Daar moet je 8 minuten extra rekenen. En op de E314 tussen Aarschot en Tieltwingen moet je 5 minuten bijtellen. Maar als je nog ergens anders in de file staat, verlies je normaal gezien niet meer dan 5 minuten. Zometeen op Q, Hugel en Think of Me is Stella Lefty. Dit is Basten.
1: Jan Dans. Q.

0: Als je op onze socials kijkt, Facebook, Insta, TikTok, dan krijg je misschien ook heimwee naar het Q Beach House. Daar hebben wij ook allemaal wel een beetje last van. Want een dikke week geleden hebben we daar de zomervakantie op een fantastische manier afgesloten. We hebben dat niet alleen gedaan, maar wel met heel veel luisteraars. En op het podium één van België's beste bands van dit moment. Bazaar zette het strand op een goede manier op stelten. Ik kan daar nog wat dingen van herbeleven in de Q-app. Maar ik draai ze straks op Q ooit met Ooit komt er een dag. En tot dan nog de Chainsmokers en ook Criss Cross Amsterdam.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
5: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je mij niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf morgen in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
7: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Lotto is op zoek naar voeten.
11: Hé? Voeten?
10: Die graag op grote voet leven.
11: Graag.
12: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
10: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
11: En na het eten, Rob.
13: C'est si bon.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
14: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
16: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
18: Vanavond bij VTM, de tv-première van K3 en het lied van de Zeemeermin. En probeer bij VTM 2 maar eens dino's te evacueren in Jurassic World Fallen Kingdom. Vanavond bij VTM en VTM 2.
19: Q. Q Music. Q.

Ze deden dit live aan ons Q-Beach House in Oostende. Op Pukkelpop in Kiewitz en gisteren ook op Kramrock in Stekenen. Ik was daar toevallig en het was opnieuw waanzin. Hij heeft ook gecrowdsurfed. Moet je maar eens checken op mijn Insta. Ik heb er een foto van gepost. @Jantans, daar vind je dat. Bazaar was dat. Ooit komt er een dag. Over Pukkelpop gesproken, daar was een van de headliners op de laatste dag Somber. Die hoor je zo meteen op Q met Homewrecker. Eerst Gaga. Dit is Pokerface.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
5: Het nieuws van 6 uur krijg je van Emiel. Goedenavond. De studentenvereniging Vlaamse Economische Kring uit Gent is 4 weken geschorst nadat ze zich tijdens een studententoop niet aan de afspraken hadden gehouden. Volgens HLN moesten schachten ingrediënten van spaghetti eerst opeten en daarna weer uitbraken. Daar zat ook rauw vlees bij en dat is tegen de regels van het doopdecreet. De koepel van studentenverenigingen van de UGent komt daarom met strengere regels, zegt collega Jeroen de Smecht.
6: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten. Maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht verbieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
5: Vanaf volgend academiejaar zou er zelfs een volledig nieuw doopdecreet komen. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst, dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar, maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Voetbal Vlaanderen.
7: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur en er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches. Er zijn er te weinig van en dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift en er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
5: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus is nu al opgelopen tot 13. Er zijn ook nog altijd 15 mensen vermist, dat melden de lokale autoriteiten. De ferry zonk vorige zondag door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. Sportdan, de Duitser Marco Brenner, heeft de 14e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. Brenner was de beste op een aankomst bergop en haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago en de Spanjaard Christian Rodriguez. Zijn landgenoot Enric Mas kwam vandaag niet in de problemen en blijft leider. Een grote verrassing dan in de grote prijs Formule 1 van Italië. De Fransman Pierre Gasly vertrekt morgen van op pole position. Hij was in de kwalificaties nipt sneller dan de Brit George Russell en de Australier Oscar Piastri. En in ons voetbal heeft Union de topper in en tegen Charleroi gewonnen. Union kwam nogthans 2 keer op achterstand, maar maakte die telkens goed. Camille van de Perre scoorde het winnende doelpunt kort na de rust. In de stand wordt Union alleen leider met 13 op 15. Charleroi staat gedeeld tweede samen met Club Brugge en Gent. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden.
8: En nog 2 files op de E314 tussen Aarschot en Tieltwingen. Daar moet je 6 minuten extra rekenen. Op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette ook nog steeds 6 minuten verliestijd. Als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
9: Music. Jan Tans.
8: Stel je voor dat je trouwt in een feestzaal waar 20.000 man binnenkwam. Voor Taylor Swift is dat gewoon normaal. Je hoort daar zo naast Sick

begin juli getrouwd met een feestje in Madison Square Garden. Er kan 20.000 man binnen. Ik heb eens aan ChatGPT gevraagd wat volgens die de slaagkansen van het huwelijk zijn van Taylor Swift. En dit is wat hij zegt. Ze gaan 10 à 15 jaar getrouwd zijn met een behoorlijke kans op forever. Ja. Waarom ik ze relatief goede kansen geef, ze waren bijna 3 jaar samen voor het huwelijk. Ze zijn allebei 36 en lijken dus minder in een impulsieve celebrity bruiloft te zijn gestapt. Dat is positief. En bovendien hebben ze elke al een keer gevestigd en eigenlijk een gevestigd leven en carrière. Dat eigenlijk. Ze hebben al een carrière, dus ze moeten eigenlijk gewoon zich een beetje aan elkaar aanpassen en dat is alles. Laat ons hopen voor hen dat het zo is. Dit is dan weer een hit over een pijnlijk einde van een relatie. Maar dan wel verpakt in een, ja, toch wel vrolijk jasje.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
4: IKEA. IKEA. IKEA.

0: op ikea.be. 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Krevel.
2: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel. Leef beter.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

gezien deze zomer, Pretty Shining People. En als je buiten kijkt, zou je het af en toe niet zeggen, maar die zomer is nog niet gedaan hoor. Wie weet zitten we binnenkort weer te zagen en te klagen bij een hete nazomer. Maar als ik eerlijk moet zijn, zou één goede barbecue nog of zo, dat zou toch nog wel moeten kunnen. Ik ben al een week niet meer aan zee geweest, dus het zand is intussen zo goed als uit mijn zakken. Bij Pommelien blijven er altijd een paar korrels achter. Atlas draai ik zo naar Kygo. Dit is Take Me Back.

Het is een slechte eigenschap, ik weet het. Maar zet mij boven een bak frieten. Dan ben ik het ook hoor, greedy. 6:01, 1 file nog op onze Vlaamse snelwegen tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Dat is op de Brusselse binnenring. Daar moet je 6 minuten extra rekenen, maar ergens anders in de file normaal gezien niet meer dan 5 minuten verliestijd.

0: Altijd feesten Martin Garrix van 2 jaar geleden al samen met Jax Told You So. Mijn zus die is 5 jaar ouder, dus zij was in de 90s echt zo de Joepie-lezer. En de posters die er dan in zaten, van die artiesten was zij dan automatisch die week fan. De muur die zat vol punaisengaten en iedereen is gepasseerd. Boyzone, Five, The Backstreet Boys, 3T, ook Westlife. En op een bepaald moment hing het vol posters van 3 jonge broers met gigantisch lang haar en vooral ook heel goed verzorgd haar. Intussen hebben die 3 in totaal 15 kinderen. Je weet uiteraard over welke broers ik het heb. Hanson uiteraard. Hun allergrootste hit hoor je zo op cue. Mbap is nog Olivia Dean.
1: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault. Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even
4: alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

sinds gisteren de nieuwste Q-topschijf Miley en Bass Persuade. Ja, ze heeft een soort rebranding gedaan en vanaf nu dus gewoon zonder die achternaam Cyrus. Je hoort deze week dus sowieso wat vaker die song met de nieuwe single. Wie weet, binnenkort in de Q-top 40 zou zo maar kunnen. Meteor is op zoek naar de nooduitgang. Die vindt hij misschien zo meteen. Straks heb ik mijn persoonlijke favorite van Rudimental nog. En dit is The Weeknd.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: 7 uur, hele goede avond. Emiel heeft het nieuws.
3: Goedenavond. De Universiteit Gent past de regels voor studentendopen aan. Aanleiding is de schorsing van de studentenvereniging Vlaamse Economische Kring. Die hielden zich vorig academiejaar niet aan de afspraken van het doopdecreet. Collega Jeroen de Smecht.
4: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten. Maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht verbieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
3: Het VEC mag nu 4 weken lang niet deelnemen aan evenementen van de faculteit Convent. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen en vernietigd. Het gaat om 1 schip in de Persische Golf en 2 in de Golf van Oman, dat meldt het Amerikaanse leger zelf. Volgens het leger ging het om een reactie op een Iraanse raketaanval op 2 Amerikaanse oorlogsschepen. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Sport in ons voetbal heeft Union de topper in en tegen Charleroi gewonnen. Het werd 2-3. Union kwam nogthans 2 keer op achterstand, maar maakte die telkens goed. Camille van de Perre scoorde het winnende doelpunt kort na de rust. In de stand wordt Union alleen leider met 13 op 15. Charleroi staat gedeeld tweede samen met Club Brugge en AA Gent. En op dit moment spelen KV Mechelen en Westerlo tegen elkaar. Vlak voor het einde van de eerste helft staat het 0-2 voor Westerlo. En de Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. Brenner was de beste op een aankomst bergop en haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago en de Spanjaard Christian Rodriguez. Zijn landgenoot Enric Mas kwam vandaag niet in de problemen en blijft blijder. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden.
2: Oh, hele fijne vooruitzichten dus. En op dit moment staan er nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste. Die staat richting Antwerpen op de E17. 23 minuten erbij tussen Waasmünster en Sint-Niklaas-West. Komt daardoor een ongeval. Uitkijken dus. En dan nog eentje richting de grens met Nederland op de E314. 6 minuten erbij tussen Aarschot en Tieltwingen. Maar op een andere plaats gaat het wel vlotter en verlies je minder dan 5 minuten.
0: Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Dorien Matthijs.
2: Ja, ja, we knallen gewoon door. Zaterdagavond in stijl inzetten. Het zal wel zijn met Bruno Mars en Rosé.

de Mr. Know-it-all van Q, Teddy Swims. Hij is ook van de partij. Op deze eerste zaterdagavond van het najaar. En het wordt er niet zomaar eentje hoor, want vanaf vandaag gaan we elke zaterdagavond door tot middernacht met presenteren. Eerst hoor je mij, Doreen trouwens, hallo, aangenaam. En vanaf 9 tot middernacht is het dan aan QDJ Timo. Wij zijn jouw zaterdagavond buddies, maar vooral ook de schuldigen van een dik, dik feestje dat we hier elk weekend gaan houden. Oei, er is hier precies iemand. Ja, dat begint hier al niet goed, hè, als gastvrouw van deze gloednieuwe show. Want ik ben ons eerste bezoek buiten vergeten. Kel

0: Freya Sky en haar Silent Treatment. Zaterdagavond zet ik vanaf nu in samen met jou. Maar ja, er ontbreekt toch nog iets. Een signature, zo'n toffe, unieke touch, speciaal voor deze show. Dus ik ben op zoek naar een shout, een soort kreet om de zaterdagavond te openen. Ja, en ik heb hem tot nu toe nog niet gevonden. Dus heb jij zo'n goede shout om de zaterdagavond mee in te gaan? Alle suggesties, maar dan ook alle suggesties zijn welkom en mogen vanaf nu op mij worden afgevuurd in de Q-app via bericht of spraakbericht. Zeg, en ondertussen gaan we terug naar het begin van de Zeros met Bamfunk MC's. En die geven ook al een suggestie voor zo'n gloednieuwe zaterdagavond-shout.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Samen aan tafel.
6: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
5: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden.
7: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, das? Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En das pas? Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Q Music.

0: Warren met Fever Dream bij Q. Ik ben op zoek naar een toffe shout, zo'n echte zaterdagavondkreet, om deze show mee te openen. Stefanos uit Genk die heeft zijn idee al doorgestuurd en dat klinkt zo.
1: Woohoohoo! It's Saturday time!
0: Oké, it's Saturday time, stelt hij voor. Ewout uit Hasselt die heeft een ander idee. Die stuurt gas erop. Wat denk je daarvan, Doreen? Wel, Ewout, bedoel je dan dit? Zo op die manier? Of mag het wat steviger? Zo meer van de deze zo. Want reken maar dat we die gaspedaal volledig intrappen. James Hype is dit met zijn Ferrari BQ. Goeie

Milk Inc. en I Don't Care op jouw zaterdagavond. Zometeen de nummer 1 in onze Q-top 40. Al een hele zomer lang staat Shakira daar met haar WK-hit. Die mij ook al een hele zomer lang herinnert aan een heel gênant moment. Dat ik eigenlijk al meermaals heb meegemaakt. Swat, straks klap ik even uit de biecht. Maar eerst moeten we even terug naar de snelwegen gaan. Daar staan op dit moment nog 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E17. Daar moet je 27 minuten extra rekenen tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West. Komt daar door een ongeval, uitkijken dus. En dan tot slot nog eentje richting de grens met Nederland op de E314. 5 minuten erbij tussen Aarschot en Tieltwingen. Maar op een andere plaats verlies je wel minder dan 5 minuten momenteel.

Avicii en Sandro Cavazza en daarvoor Shakira en Dai Dai. Ja, je wilt niet weten hoe vaak ik die titel al per ongeluk in een andere context heb gezegd. Want je kent het moment dat je een gesprek wilt afronden. Hè? De meesten zeggen dan iets als, allee, dag hè. Of bye bye of doei doei. Ja, ik wissel dat tussen die laatste twee, dus bye bye of doei doei. Maar ja, soms heb ik het volgende voor. Allee, dai dai hè. Zelfs tegen onze baas heb ik het hier al voor gehad. Dai dai. Absoluut niet de beste uitspraak om te doen, want... Ja, ik wil niet dat er iemand sterft, hè. Laat dat duidelijk zijn. Ik ben heel vredelievend hoor. Dus met heel veel liefde laat ik Bon Jovi en daarna

Ik ben blijkbaar helemaal niet alleen in gênante situaties meemaken op het werk. Want de late night confessions die komen hier binnen. Ja, het is er ook de moment voor natuurlijk. Hè. Ik ga ze heel anoniem voorlezen, echt erewoord. Zo is er een berichtje van een Q-luisteraar die zegt... Doreen, troost u, ik heb deze week mijn baas proficiat gewenst met haar zwangerschap. Ik had dat horen waaien in de gangen, zegt ze. Maar blijkt dat het haar assistent was die zwanger is. Oh jee. Maar gelukkig kon ze er mee lachen, dat stond er ook al nog bij. Nog een andere confession. Ik heb mijn collega een kaartje gegeven waarop staat... Proficiat, tram 5 op. Maar blijkt dat hij 49 wordt, dus ik ben een jaar te vroeg. Maar kijk, het is gebaar dat telt. Hè. Zometeen even die zomerse sferen terug bovenhalen met Jamaican van Hugel na een legendarische samenwerking tussen Shania Twain en Anne-Marie. Dit is Unhealthy.

Bam, bam, we zijn op gang. De temperatuur op jouw zaterdagavond is goed opgedreven. En de Q-app stroomt hier vol met foto's van onze Q-luchtballon. Als je in de regio Sint-Niklaas naar omhoog kijkt, kan je hem aan de hemel spotten. Zelfs van miles away kan je hem zien shinen, zoals

0: Stargazing, daar is het nog iets te vroeg voor. Eerst een zwoele zonsondergang en dit...
1: Battle of the Bangers.
0: Elke zaterdagavond wordt hier vanaf nu gebattled tussen twee gigahits. Vandaag is het thema Bangers uit de Zero's. Stuur maar door welke hit jij straks door jouw speakers wilt horen knallen. De computer kiest er twee uit en die gaan dan straks battelen tegen elkaar. Jij bent de jury, dus jij beslist welke van die twee bangers de battle wint. En je krijgt nu al zo'n voorsmaakje op je bord van een banger uit de Zero's. Wel eentje uit de late Zero's. Papillon uit 2009 van de Editors hoor je nu nog voor het nieuws van 8.

0: slag 8. Goedenavond, hier is Emiel met het nieuws.
1: Goedenavond. Op dit moment zitten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner samen met Russisch president Poetin, dat meldt het Kremlin. Kushner en Witkoff kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Russisch president Poetin beschrijft de situatie in een video als moeilijk, maar zegt ook dat hij er iets aan wil veranderen. Morgen reizen de Amerikaanse gezanten ook nog naar Kiev in Oekraïne. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen en vernietigd. Het gaat om 1 schip in de Persische Golf en 2 in de Golf van Oman, dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger ging het om een reactie op een Iraanse raketaanval op 2 Amerikaanse oorlogsschepen eerder vandaag. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. En sport in ons voetbal heeft Union de topper in en tegen Charleroi gewonnen. Het werd 2-3. Union kwam nogthans 2 keer op achterstand, maar maakte die telkens goed. Camille van der Perre scoorde het winnende doelpunt kort na de rust. In de stand wordt Union alleen leider met 13 op 15. Charleroi staat gedeeld tweede samen met Club Brugge en AA Gent. En op dit moment spelen KV Mechelen en Westerlo tegen elkaar. Vlak voor het einde van de wedstrijd staat het 0-3 voor Westerlo. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij 21 graden.
0: En op dit moment staat er nog 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat richting Antwerpen op de E17. Daar moet je 25 minuten extra rekenen tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West. Komt daardoor een ongeval, kijk zeker uit. Maar ik was nu aan het denken, om de tijd daar te doden, kan je misschien eens naar de lucht kijken en de Q-luchtballon spotten daar in Sint-Klaas. Wel enkel veilig doen, hè? Dus echt als je stilstaat.

A Jelly Roll and he's good. Luisteraar, Cynthia die is dat ook, want zij stuurt... Doreen, jij speelt zo'n poepshake muziek. Ik kan niet stoppen met dansen, stuurt ze. Hoe goed is dat? Ik heb daar nog nooit van gehoord. Kijk, poepshake muziek op de zaterdagavond, it is. Maar nu, back to business, hè. Want twee bangers uit de Zero's gaan zometeen strijden om door jouw speakers te kunnen knallen. Kamp 1 is deze avond een auto met Q-luisteraars uit Leuven. Onderweg naar een feestje. En zij willen deze banger horen. I've been watching. Shadows is dit van de Rasmus. Maar dan is er ook nog Kamp 2, een auto met Q-luisteraars uit Brugge. Zij zijn onderweg naar een vrijgezellenfeest en willen

Wacht, maar nu het echte refrein, hè. Ja, wat gaat het zijn, hè? De alarmen van de Rasmus, of toch maar de scheurende gitaren van Kane met Rain Down On Me. Stemmen kan nu in de Q-app tijdens Sabrina Carpenter en Janice Blue. En nadien, boek het toe, dan is het beslist.

0: theaterspecialist
1: of the bangers.
0: De battle is gestreden in de Q-app. We gaan het zometeen samen te weten komen welke van die twee heeft overwonnen. Hè? Wordt dat Kane met Rain Down On Me of is het In The Shadows van Rasmus? Zometeen.
2: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
1: Dit is Q.

David Guetta en J-Lo met Save Me Tonight. 8:30 en exact nu gaat de zon hier in Vilvoorde onder. Maar de avond is nog jong, hè. Als je meekijkt, ik heb de sfeerlichten al aangezet, zoals woelere avondlichten. En daarmee gaan we het tempo hier letterlijk opdrijven.

Damiano, laat mij dat anders gewoon fixen. Hè. Born with a broken heart, hoorde je bij Q. Als je nog op de baan bent, zometeen tijd om die ruiten volledig open te zetten en schaamteloos mee te zingen. Eerst met Juste en daarna met een artieste die kan zeggen dat ze op het einde van haar middelbare schoolcarrière al, hou vast, meer dan 100.000 platen verkocht had. Die komt er ook aan. Maar eerst terug naar 2011, het jaar waarin deze vroegere boysband volledig doorbrak. One Direction bij Q.

van One Direction. Ja, nog steeds één file op onze snelwegen gemeld. Geen nood, we gaan door tot middernacht. Dus gezelschap heb je sowieso bij Q. Maar hopelijk is het daar snel opgelost. Er staat nog één file dus waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat richting Antwerpen op de E17. Daar moet je nog 17 minuten extra rekenen tussen Waasmünster en Sint-Niklaas-West. Komt daar door een ongeval, dus echt uitkijken daar. Maar op een andere plaats verlies je op dit moment wel minder dan 5 minuten. Q.

Morissette. Had dus al 100.000 platen verkocht toen ze uit het middelbaar kwam. Hè? Complete waanzin vind ik dat. 7:30. De zon is onder en het is bijna zover, hè. Ja, nog één nachtje slapen en dan wordt er weer naar een kasteel in Frankrijk getrokken. Eentje met een bangelijke torenkamer, maar vooral heel veel verraad. En misschien weerwolven of andere dieren. Misschien wel het dier waar...

berichtje van Leni uit Lierde. Oh, Doreen, thanks voor de reminder. Kan ook niet wachten op de verraders morgen. En Ruben uit As die dacht dat ik het al over Halloween had. Nee, nee, zot. Zover zit ik nog niet. Vanaf morgen dus, V-Time. Mijn favoriete programma, De Verraders, is terug. Zeg, en straks is het hier T-Time. Ik ga er hem eens bij roepen, onze QDJ Timo. Eerst Temper City bij Q met Self-Aware nu.

0: Ondertussen is QDJ Timo hier ook van de partij. Hallo. Goedenavond. Ik wou al bijna zeggen, ben jij een verrader? Nee.
1: Ja, ik ben echt een vieze vuile verrader.
0: Nee, ik bedoel, ben jij ook fan van de verrader? Daar hadden we het net over. Gaat jij morgen kijken, Timo?
1: Ah, wel, ik heb eigenlijk nog nooit gekeken.
0: Nee.
1: Dat was super erg, hè. Maar misschien morgen verandering inbrengen.
0: Ik zou daar verandering in brengen, want echt waar, ik vind dat zo'n bangelijk spel. Je moet dat doen, Timo.
1: Het is een beetje weerwolven, hè. Ik heb wel heel lang op de scouts gezeten en daar heb ik kei vaak weerwolven gespeeld.
0: Maar kijk, het gaat echt iets voor jou zijn. Okay, je weet het gewoon nog niet. Zeg, dat is voor morgen. Nu even in jouw show straks worden alle lijnen opengegooid, heb ik gehoord.
1: Ja.
0: Heel letterlijk. Gisteren,
1: het was crazy. Er kwam zoveel binnen. Zoveel mensen willen nog babbelen. Laat op de avond, ik vind dat kei leuk.
0: Maar kijk, en daar hoort ook een telefoonnummer bij. Ik heb hem al eens geoefend met jouw ezelsbruggetje. Heb ik ook al horen passeren.
1: Ja?
0: Maar ik hoop dat ik hem nog ken. Als het fout is, dan moet je mij corrigeren.
1: Doe eens.
0: Wacht, hè. Wees geen lul.
1: Ja.
0: Bel. Dat wist ik sowieso nog.
1: Heel goed.
0: Bel 0800... 56-090.
1: Ja, voilà. Supergoed. Fantastisch.
0: Zeg, en als er echt niemand belt, hè, Timo, ik ken dat nummer nu toch, dan bel ik gewoon even.
1: Oh ja, maar dat is keigoed. Ja, dan kan jij de lul zijn vanavond.
0: Dat zijn jouw woorden. Van mij krijg je nog Justin Timberlake

En die zorgt ervoor dat die dansspieren helemaal opgewarmd zijn. Want vanaf vandaag gaan we dus elke zaterdagavond door tot middernacht met presenteren. QDJ Timo die gooit zometeen alle lijnen open. Dus tot middernacht kan je een belletje en een babbeltje doen live op de radio. Dat nummer daarvoor, dat sla je maar beter goed op dan. 0800 56 090 is dat. Dit is nog delirium voor het nieuws van 9. Maar ik kan je verzekeren, nog lang geen silence hier bij Q, hoor. Hele fijne avond en have fun bij Timo zometeen.

0: is 9 uur nieuws met Emiel. Ja, Emiel, iets aan jou, sorry.
1: Geen probleem hoor, goedenavond. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zitten samen met Russisch president Poetin om er te praten over een Amerikaans voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat meldt het Kremlin. Vlak voor het gesprek verspreidde de Russische staatstelevisie ook een video van president Poetin. Daarin beschrijft hij de situatie als moeilijk, maar hij zegt ook dat hij er iets aan wil veranderen. Morgen reizen de Amerikaanse gezanten ook nog naar Kiev in Oekraïne. In de buurt van Athene in Griekenland is een straaljager van de luchtmacht neergestort. Daarbij zijn beide piloten omgekomen, dat meldt de Griekse openbare omroep. Het ongeluk gebeurde tijdens de jaarlijkse vliegshow. De straaljager stortte kort na het opstijgen neer en daarbij was er ook een explosie. Het onderzoek naar wat er is gebeurd loopt. Op het WK gewielrennen in de VS heeft onze landgenoot Ewout Vrooman brons gepakt in de tijdrit. Het goud en het zilver gingen naar een Fransman. Het is voor Vrooman zijn 11e WK-medaille ooit. Een afgang dan voor KV Mechelen in eigen huis. Het verloor van Westerlo met 0-4. Het scoorde voor de rust 2 keer. In de tweede helft vielen nog eens 2 doelpunten. In de stand staat Westerlo 12e met 4 punten. Mechelen is gedeeld 14e met 2 punten. Union is dan weer de nieuwe leider in onze competitie. Het won de topper van Charleroi met 2-3. Charleroi staat gedeeld 2e. En op dit moment zijn er nog 2 wedstrijden aan de gang. Na een kwartier staat het 0-0 tussen Standaar en Antwerp. En ook in de wedstrijd tussen STVV en La Louvière staat het na kwartier nog 0-0. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minima tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden.
0: Dankjewel Emiel, sorry man. Ik was even vergeten dat ik ook nog radio moest maken vanavond.
1: Geen enkel probleem. Kijk, heel veel succes met je eerste show op de zaterdagavond.
0: Dankjewel Emiel. Tot strakjes. Bye bye. Zeg, een hele goede avond. 9:02. Het is inderdaad zaterdag vandaag. En ook vandaag, net zoals gisteren, gaan we het heel gezellig maken. Je weet het of je weet het niet. Vanaf nu kan je van 9 tot middernacht bij Q Music bellen. We hebben een nieuw telefoonnummer. 0800-56090. Ik zal het even herhalen als je het niet gehoord hebt. 0800-56090. Daar doen we het op vanavond. Q.
2: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella.
0: Maar ja, even na zomer en na zo'n heerlijk zonnetje vandaag. I like it. Wordt gezellig. Welkom bij de show.

minuten over 9. Een heel erg goede avond. Dit is je avond bij Q-Music. Met nu ook op zaterdag een gloednieuwe radioshow op dit uur. Dat doen we dus vanaf nu altijd op vrijdag en zaterdagavond. En sinds gisteren is de kop eraf. Je kan zelf inbellen op het nummer 0800 56 090. Dat gaan we zo meteen doen. Even opmeten hoe jouw zaterdagavond eruit ziet. Of je nog leuke plannen hebt vandaag misschien. Het is natuurlijk weekend, dus waarschijnlijk wel. Gisteren toch ook wel even een speciaal momentje, moet ik zeggen, bij de eerste nieuwe show. Want daar horen natuurlijk ook nieuwe spelletjes bij. We hebben gisteren een nieuw spelletje gespeeld. Dat spelletje heet De Kleine Zelfstandige, waarin een kleine zelfstandige zelf een prijs weggeeft uit zijn eigen zaak. En dat doet hij dan in ruil voor reclame. En zo kunnen we toch elke week een coole prijs weggeven. Dat is een beetje het idee erachter. Als je zelf ook een kleine zelfstandige bent en je wil graag meedoen en je hebt een coole prijs om te bieden, laat maar even komen in de Q-app, dan bel ik je sowieso nog op. Kunnen we dat misschien volgende week vrijdag doen? Hè? Gisteren zijn we ook meteen best goed van start gegaan, moet ik zeggen. Het is best wel een coole prijs. Christophe uit Aarschot, die heeft zonder zever een auto weggegeven op de radio. Echt waar, er heeft iemand een auto gewonnen om 9:50 op vrijdagavond. Ik zal je zo meteen nog even laten horen hoe blij dat Rezoel uit Genk was, want die heeft gewonnen. En dan gooien we ineens ook even die telefoonlijn open. Eerst krijg je nog Martin Garrix en Repeat It.

0: Dat is toch echt zo'n nummer waarvan je keiveel goesting krijgt? Om zo even zo heel luid te roepen, zo van...
1: Het is zaterdag!
0: Het is zaterdag, zaterdagavond, 9:15. En we gaan er een hele schone avond van maken. Maar niet voordat we even terug naar gisterenavond gaan.
2: De Kleine Zelfstandige.
0: Ja, dit is een nieuwe show met ook nieuwe spelletjes op de radio. Gisteren won luisteraar Rezoel uit Genk een auto in deze show. Elke vrijdag en zaterdagavond gaan wij hand in hand richting je weekendplannen en je vertieren op het werk. Met op vrijdag dus ook de kleine zelfstandige, waarin kleine zelfstandige een prijs uit zijn eigen zaak mag weggeven in ruil voor reclame. Gisteren was dat Christophe van Shiny Car For You in Rillaar die inbelde. En Christophe die heeft een auto weggegeven. Hij heeft ook volledig zelf de prijsvraag mogen bedenken.
3: Welk merk bevat een letter C in het woord?
0: Welk automerk, ja.
4: Welk automerk bevat een letter C?
0: Ja, inderdaad. Dat is de vraag die Christophe zelf bedacht heeft. Dus,
4: ja. Mag ik antwoorden?
0: Ja, zeg maar.
4: Citroën.
0: Maar ja! Rezoel!
4: Wat heb ik gewonnen?
0: Je hebt een auto gewonnen, geen mop.
4: Nee, serieus. Ik geloof dat niet.
0: Het is 9:45 op vrijdagavond.
4: Oh,
0: ik kan het ook
4: God,
0: niet geloven, maar je hebt echt net een auto gewonnen bij Kim Music.
4: Wat?
0: Oh, ja, maar echt.
4: Waarom is het gewoon aan die uitje? Ja, ik kan het niet geloven. Ik kan mijn oren niet geloven. Dit, ben ik aan het dromen? Ik weet het niet.
0: Ja, als je je oren zelfs al niet gelooft, dan weet je al dat het helemaal gank is natuurlijk.

0: is hoe het leven klonk in 2014, want toen bracht Taylor Swift Shake It Off uit. Past heel goed bij die prachtige 5 september die we vandaag toch wel hebben gehad. Ik weet niet of jij ook hebt genoten buiten van het zonnetje. Mijn god, ik heb buiten op het terras gezeten. Het was zo goed. Ze heeft heel veel deugd gedaan. Hè? De afgelopen dagen was het toch zo ietsje minder. Zo'n beetje kwakkelweer. Na alles wat we afgelopen zomer al gehad hebben. Misschien niet slecht dat we een klein dipje hebben gehad. 5 minuten voor 9:30 op je zaterdagavond. En ja hoor. De lijnen van ons Q Music Call Center gaan open. Je kan vanaf nu elke zaterdagavond bellen. Dat doe je heel simpel. Gewoon op het nummer 0800 56 090. Dat is volledig gratis en dat mag je nu vooral even doen. Even wachten tot er iemand belt. 0800 56 090. Ik ben heel benieuwd wie ik hier aan de telefoonlijn ga krijgen. Wacht hoor. Hallo, goedenavond. Met wie? Hallo? Met wie?
1: Hallo?
0: Hallo? Hallo, met wie?
1: Hallo.
0: Wie is het?
1: Hayley.
0: Hayley. Hayley, hallo, goedenavond. Hey, Hayley.
1: Hallo.
0: Hoor je dat vaak? Hoor je dat vaak? Hey, Hayley.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ah, ik kan me inbeelden dat mensen dat vaak zeggen. Hayley, vertel eens, jij belt naar de radio. Waarom?
1: Ik ben net aan het wachten op een vriend voor het uitgaan en ik dacht, waarom is het niet bellen?
0: Fantastisch, dat vind ik heel leuk. Hayley, kan je mij vertellen, heb jij vandaag ook genoten van de zon?
1: Ik heb vandaag zeker genoten van de zon. Ik ben naar Antwerpen geweest.
0: Oeh, oké, wat heb je daar gedaan?
1: Ja, winkelen.
0: Oh, zalig. Oh, dat is leuk. Ja, op de meren echt. Het was waarschijnlijk kei druk ook.
1: Ja, het was echt heel druk.
0: En wat was de buit?
1: Een leren jas van Primark.
0: Oh, de Primark. Ja. Oh, daar zeg je nu wel iets. De Primark, dat is zo, ja. Ja, ik mag natuurlijk geen slechte of goede reclame maken voor iemand die niet betaalt. Maar de Primark, je moet heel eerlijk zijn, Hayley, dat is een plek. Dat is een beetje een oorlogsplek, hè? Dat is een oorlogsgebied, hè?
1: Inderdaad.
0: Hoe kan jij dat overleven, zo die Primark? Vertel eens, hoe gaat het eraan toe meestal? Een gemiddelde dag in de Primark?
1: Ik ga binnen.
0: Ja.
1: En dan meestal al of het iets goed of slecht is.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: En als ik iets goed zie, meteen naartoe gaan.
0: Meteen naartoe gaan, want er zijn ook 58 andere mensen die waarschijnlijk datzelfde item willen als jij, hè?
1: Inderdaad.
0: En die gaan niet aan de kant. Die gaan niet aan de kant, hè, Hayley?
1: Nee, inderdaad.
0: Oh, ik vind het wel leuk dat je een dagje in Antwerpen hebt gedaan. En zeg, vanavond ga je dan feesten. Hoe ziet dat eruit, zo'n avond feesten met Hayley?
1: Ik ben de pop, dus ik kan niks drinken.
0: Oké. Okay.
1: Maar dan kan ik altijd de goede herinneringen nog aan het houden.
0: Ben je iemand die ook wel eens dingen vergeet na een goed feestje?
1: Dat kan wel gebeuren.
0: Ja, maar kijk, ik ben er ook schuldig aan. Ik weet ook meestal de ochtend erna niet wat er allemaal gebeurd is, de avond ervoor. En is het een openbaar feestje of is het privé? Kunnen we er allemaal naartoe komen?
1: Je kunt er allemaal naartoe komen, in geel.
0: In geel? Het is niet Antwerpen, in geel, oké. Okay. En waar is het te doen?
1: In geel. In de Barlena.
0: Oké. En het is gewoon met een DJ?
1: Ja, mijn DJ.
0: Een beetje dansen hier en daar. En als je dan toch nog een lift naar huis zou nodig hebben, dan brengt Hayley je met veel plezier ook even terug naar huis.
1: Inderdaad.
0: Ja, fantastisch. Iedereen naar geel. Hayley, een hele fijne avond.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Dankjewel.

0: er aan de lijn?
1: Kevin.
0: Oh, Kevin. Oh, Kevin. Vanuit de auto, ik hoor het.
1: Ja, pardon. Amai.
0: Jij bent op een hele snelle weg aan het rijden. Of je hebt een auto die heel veel geluid doorlaat.
1: Ah, oei.
0: Ja, ik hoor echt... Ah, het is oké, Kevin. Ik versta jou wel. Kevin, vertel eens, wat doe jij vanavond?
1: Ik moet gaan draaien.
0: Oh, gaan draaien als in een DJ?
1: Ja, DJ. In Cafetaria de Alk in Alken.
0: Cafetaria de Alk in Alken. Dat klinkt... Is dat een feestzaal, echt? Oei, jamai, heb je de radio nog aan staan?
1: Nee, die staat er meer aan.
0: Dan weet ik echt niet waar jij aan het rijden bent. Waar ben je op dit moment?
1: Ik ga heel even wachten, hè.
0: Ja. Pak je tijd, Kevin.
1: De Bluetooth afzetten.
0: Ja.
1: Hoort je me nu beter?
0: Ik versta u keigoed, maar ben je nog altijd aan het rijden, Kevin? Want dat mag niet, hè.
1: Nee, ik sta aan de zijkant.
0: Hè. Oh, fantastisch. Je was niet op de snelweg aan het rijden. Ik versta jou zo helder alsof je naast mij staat nu.
1: Ah, voilà.
0: Maar vertel eens, Café Den Alk in Alken.
1: Ja, dat is een cafetaria aan een sporthal. En die is een jaar geleden opengegaan en nu is het feestje om 1 jaar open te zijn.
0: Oké, fantastisch. Dat is superleuk. En verwachten ze veel volk, of niet?
1: Ja, want er was ook een comedy night met Yannick Nobe.
0: Ja, die ken ik.
1: En die was om 8 uur begonnen, dus die gaan nu allemaal zo wat naar buiten komen na de show.
0: Oh, dat is super tof.
1: En dan hoop ik dat die blijven plakken.
0: Ja, dat snap ik, Kevin. En wat voor een set heb je voorbereid? Heb je al een idee wat je zo ongeveer wilt draaien?
1: Ja, zo wat vrouwenplaten.
0: Ah ja, zo'n beetje schuren.
1: Ja, schuren. En dan een beetje misschien stevig eindigen, dat de mannen ook iets hebben.
0: Maar wat moeten de mannen dan doen als al die vrouwenplaten voorbij komen, Kevin?
1: Moeten drinken.
0: Ah. Moet jij dat ook altijd doen voordat je op een vrouw afstapt? Of een man afstapt?
1: Nee.
0: Maar jij bent de DJ, hè? Jij kan natuurlijk alle vrouwen krijgen, toch?
1: Daar zijn we geen interesse in eigenlijk. Wij zijn al 25 jaar samen.
0: Oh,
1: dus,
0: oké. Dus voor jou is alles eigenlijk al in de shackles niet meer nodig.
1: Ja, voilà. Oké. Niet meer nodig.
0: En hoe was dat dan 25 jaar geleden? Was je toen ook al DJ?
1: Ja, dat klopt, ja. Maar toen waren de tijden helemaal anders, hè, dus ja.
0: Ja, maar kwamen de vrouwen dan wel, of de mannen, richting jou?
1: Ja, toen waren er ook wel meer striptease-exen in die tijd.
0: Wat was er toen?
1: Toen waren er meer striptease-exen.
0: Striptease-exen? Strip-acts?
1: Ja, strip-acts, ja.
0: En dat deed jij dan?
1: Nee. Maar je moest die een muziek dan verzorgen als die dat kwamen doen.
0: Echt waar?
1: Ja, dat was 25 jaar geleden was dat toch meer trending dan nu, om het zo te zeggen.
0: Ah ja, maar nu spelen ze waarschijnlijk gewoon een bandje af, hè? En toen moest jij nog komen om alle platen op te zetten. Amai, dat moet wel een leuke job zijn geweest.
1: Ja, dat was soms leuk, ja.
0: Soms leuk. Kevin, ik wil nog één ding zeggen, en er gaan maar een paar mensen dat begrijpen, denk ik. Jouw stem... Dan zeg je enkel jouw stem, doet mij denken aan de man die het liedje Pantspony heeft gemaakt. Maar ik weet niet of veel mensen dat kennen. Volgens mij ben je van dezelfde streek. Kan dat?
1: Ja, we zijn van dezelfde streek. Ik ken Christophe en ik heb al eens bij Christophe samengedraaid.
0: Ah ja, oké. Ja, Pantspony. Ja, je moet het maar eens opzoeken als je niet weet waar het over gaat. Kan je het eens zingen?
1: 1, 2, 3, 4. Alle Pantspony is op en rij.
0: Ja.
1: En dan, hey, ho.
0: Ja, zo ongeveer.
1: Zo ongeveer, ja.
0: Oh, Kevin, ik wens jou keiveel succes.
1: Ik kan het beter draaien dan zingen.
0: ik kan het geloven. Ik wens jou heel veel succes op het feestje. Misschien nog even, waar moeten de mensen zijn? Mochten ze toch nog willen komen...
1: Cafetaria de Alk in Alken.
0: Oké, voilà. Kijk, vanavond om 10:30, dan begin je eraan, hè?
1: Ja, nu is DJ Bo en dan vanaf 11:30 ben ik DJ Space Daarna zijn
0: er
1: nog 2 andere DJ's.
0: Oké, dikke visa daar. Fantastisch. Kevin, nog 1 laatste vraagje. We gaan zo meteen een nieuw spelletje testen op de radio. Het heet Wie is het? Heb je dat ooit gespeeld? Wie is het?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat was een leuk spel, hè?
1: Ja.
0: Ah, wel, dat gaan we zo meteen eens doen op de radio. Keiveel succes vanavond, Kevin. En denk eraan, Pantspony boven.
1: Oké, dankjewel.
2: Pireda.

0: altijd een beetje denken aan de boeken. Weet je wel, de boeken van Geronimo Stilton? Waar je zo aan kon ruiken. Maar dat is het dus niet. Dit is een Australische band. Shepherd en Geronimo zometeen aan het doen van... Dat is al veel te lang geleden. Major Lazer komt eraan. Eerst zou ik heel graag met jou een nieuw spelletje willen proberen.
1: Wie is het?
0: Wie is het? Dat ken je ongetwijfeld. Dat is zo dat spelletje dat je zo een kaartje moet pakken. Toch? Wacht. En dat... Oh, ja. Ben ik aan het denken. Hoe gaat het nu weer? Wie is het? Zwat, ik heb er mijn eigen ding van gemaakt. Ik ga één luisteraar vanavond benoemen tot een BV. Dus als je graag wil meespelen, dan moet je zo meteen een berichtje sturen in de Q-app. Dan ga ik zeggen, jij bent vanavond deze BV. Een BV die iedereen kent. En je moet die dan even volledig zijn. Dus je moet even volledig die BV worden. En de andere luisteraars, die moeten dan raden wie jij bent door ja-nee-vragen te stellen aan jou. Maar jij moet antwoorden alsof je die BV bent. Dus als je graag benoemd wil worden tot BV vanavond... In dit nieuwe spelletje Wie is het? Het is een grote test, het is de eerste keer dat we dit spelen. Dan mag je nu een berichtje sturen in de Q-app. Je mag kiezen wat je stuurt eigenlijk. Ja. Gewoon misschien Wie is het of Ik wil meespelen. Zoiets. En dan benoem ik jou zo meteen tot een BV. Is het goed? We gaan het even uittesten. En dan nu, light it up. Dit is Major.

0: Heidi Swims en Guilty. Ja, eigenlijk is het Guilty, maar hij zegt Guilty, dus ja.
1: Wie is het?
0: Dus dan doe ik dat ook maar natuurlijk. Even kijken, Amber uit Duffel, een heel erg goede avond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, zeg, heb jij een leuke dag gehad vandaag?
2: Ja hoor, ik heb kinderdisco gedaan.
0: Oh, hoe leuk is dat? Jij bent dan de DJ geweest, dat is al de tweede DJ vanavond.
2: Nee, ik ben geen DJ, ik ben eigenlijk een goochelaar en entertainer.
0: Oh,
2: dus ik doe echte dansjes mee met de kinderen.
0: Is het echt? Oké, en wat was het toppunt van de set?
2: Ik denk Baba Yaga, de plopdans, daarmee doen zelfs de ouders mee.
0: Is het echt? Ah, dat is superleuk. Amber, jij wil heel graag meespelen met Wie is het? Het nieuwe spelletje dat we nu gaan testen op de radio. Het is nog nooit gebeurd, dus misschien trekt het helemaal op niks. We gaan er samen achter komen vanavond. Het is eigenlijk heel simpel. Ik heb jou net een berichtje gestuurd via de Q-app. En ik heb jou gezegd welke BV dat jij nu moet zijn. Dus jij moet veranderen in een BV nu. En dan mogen de andere luisteraars inbellen. En die mogen dan 3 ja-nee-vragen aan jou stellen. Er vraagt ook al iemand, ja, kunnen we een prijs winnen? Ja, dat is een goede vraag, daar heb ik niet over nagedacht. Pakt dat ik aan degene die het kan raden, cinematickets weggeef. Dus er is wel degelijk, ik zal dat wel fixen hier met mijn baas. Cinematickets, die komen richting jou. Als je kan raden wie Amber uit Duffel is vanavond. Als je graag wil meespelen, bel nu in 0800 56 090. Dan mag je dus de eerste 3 ja-nee-vragen aan Amber stellen. Ja, of eigenlijk de andere BV. Ondertussen misschien toch nog een belangrijke vraag, Amber. Weet je eigenlijk hoe dat spelletje echt werkt? Ik was het daarnet even vergeten. Wie is het?
2: Dus normaal zijn er 2 kanten met allemaal personen. En dan mogen ze om de beurt een ja-nee-vraag stellen en dan vallen er mensen weg.
0: Het was zo inderdaad met al die dingen. Wat ik in mijn hoofd had van wie is het, dat is zo van die kaartjes die je op je hoofd hebt. Zo van, je bent iemand en dan moet je ja-nee-vragen stellen. Dat is eigenlijk dit spel. Zeg, ondertussen wordt er al een heleboel gebeld. Een hele goede avond, Melanie. Ah, Melanie, je moet wel even de radio uitzetten als je wil meespelen. Melanie.
3: Hallo.
0: Ah, het is... Oh, hallo. Dag, Melanie. Hallo.
3: Hallo?
0: Hallo, ja. Het is tegen jou.
3: Ja, het is Milan.
0: Oh, Milan. Oh ja, ik heb dat helemaal fout gelezen inderdaad. Sorry, je bent niet Melanie. Milan, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Hallo, zeg, de radio staat af ondertussen, hè?
3: Die staat af, ja.
0: Oké, fantastisch. Jij wil graag meespelen?
3: Ja.
0: Oké. Amber uit Duffel is niet meer Amber uit Duffel vanaf nu. Amber, voel je het? Je bent nu een BV, hè?
2: Ja, ik voel het helemaal.
0: Okay, hoe voelt het?
2: Leuk.
0: Oké, fantastisch. Ja, heel goed. Milan, jij mag een ja-nee-vraag stellen.
3: Ben je een zanger?
2: Nee.
0: Je hebt er nog 2 te gaan, nee. Milan.
3: Ben je een man?
2: Ja.
0: Oké, een man, geen zanger. Een BV.
3: Een man of een zanger. Ik heb nog maar 1 vraag.
0: Je hebt nog 1 vraag over, inderdaad, ja.
3: Kom je op televisie? Vaak?
2: Ja. Ja.
0: Oké, voilà. Dat zijn toch al 3 goede clues, denk ik. Milan, wil je een gokje doen?
3: Ja, mag dat nu?
0: Ja, dat mag.
3: Gert Verhulst.
0: Ben jij Gert Verhulst? Oh nee, het is fout. Oh, sorry, Milan. Stoem.
3: Geen probleem.
0: Zeg, fijne avond nog, man.
3: Fijne avond nog.
0: Yo, zometeen na het nieuws gaan we verder spelen.

0: Goedenavond, 10 uur nieuws met Emiel.
1: Goedenavond. Iran dreigt met vergeldingsaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding zijn de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers vandaag. Daarbij werden de olietankers volledig vernietigd. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De afgelopen week laaide het geweld in het Midden-Oosten opnieuw stevig op. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven teruggevonden in de buurt van 2 verschillende elektriciteitsstations. Volgens experten was het de bedoeling om kortsluitingen te veroorzaken en de elektriciteitslijnen te beschadigen. Ontmijners hebben de explosieven onschadelijk gemaakt. De politie houdt intussen een klopjacht op een klimaatactivist van 48. Hij wordt verdacht van verschillende sabotageacties deze week. Een afgang voor KV Mechelen in eigen huis. Het verloor van Westerlo met 0-4. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Bist.
2: Ik denk dat we uit de eerste 10 minuten tot aan de 0-1 best oké waren, maar dan vanaf de 0-1 hebben we constant achter de feiten aangelopen gedurende de eerste helft. De linies worden groter en groter. Kanters kwamen sneller en sneller. Men weet dat Westerlo, als ze de ruimte krijgen, als de linies te groot worden, evenveel kwaliteit aan de bal hebben. En dat we ook kunnen ondervinden aan de lijn.
1: In de stand staat Westerlo 12e met 4 punten. Mechelen is gedeeld 14e met 2 punten. En op dit moment zijn er nog 2 wedstrijden bezig. Ik geef je even de tussenstanden mee. Standaar Antwerp na 60 minuten nog 0-0. STVV La Louvière 2-0 ook na een uurtje spelen. En dan nog een straffe prestatie van onze landgenoot Alexander Bloks op de US Open Tennis. Hij heeft zich zo net geplaatst voor de 8e finales. Bloks versloeg de Italiaan Coppoli, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. Het werd 6-7, 6-3, 6-0 en nog eens 6-3. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden.
0: Dankjewel, Emiel. Het is 2:10 op je zaterdagavond. We zijn bezig met een spelletje. We zitten er echt middenin. Het spel heet Wie is het? We hebben iemand aan de lijn, zometeen opnieuw, Amber uit Duffel. En die is vanavond veranderd in een BV. Alleen zij weet welke BV het is. Ik kan je wel al zeggen, het is een man. Het is geen zanger. Hij komt op tv. En het is ook niet Gert Verhulst, want dat was het eerste gokje daarnet. Jij mag zometeen meespelen voor Cinema Tickets. Maar eerst...
3: Dit is het weekend van Q. Met nu... Timo Pirella.
0: Ja, en zometeen de bekendste kop van Hawaii. Eerst krijg je nog Joel Corey, MNEK. Goedenavond, dit is Head & Heart.

0: Bruno Mars en On My Soul. Hij is trouwens geboren in Hawaii met de naam Peter. Niet met Bruno, dat is misschien iets wat jij niet wist. Hij heeft pas later Bruno Mars daarvan gemaakt, van zijn eigen naam. On My Soul, stel je voor dat Peter zijn naam niet naar Bruno had veranderd. Dan had hij waarschijnlijk Peter Pluto geheten. Dat zou natuurlijk een veel minder goede artiestennaam zijn. Even kijken, Amber uit Duffel, goedenavond.
1: Yes, goedenavond.
0: Oei, Amber, het was een test. Jij bent niet Amber vanavond, dat weet je.
1: Oh nee.
0: Oké, okay, voilà, ja. Wie is het? Och, dan is het goed. Ja, we spelen Wie is het? We zitten midden in een spelletje. Jij kan zo meteen cinematickets winnen. En dat moet je gewoon doen door te raden welke BV Amber vanavond is. Zij is de enige persoon in België die op dit moment weet welke BV zij moet spelen. En jij mag telkens ja-nee-vragen stellen. Dat doe je door nu in te bellen op het nummer 0800-56090. Misschien nog even overlopen wat we al weten. Het is een man. Ja, het is... Nee, ik zal het zeggen nog. Het is een man. Mag even BV, je mag even kalm aandoen. Het is geen zanger. Hij komt op televisie en het is niet Gert Verhulst. Hallo, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond, met wie spreken we?
2: Met René.
0: Julie?
2: René.
0: Oei, maar ik versta jou bijna niet. Heb je je telefoon op speaker staan?
2: Ah ja, mag
0: ik? Ah ja, ik zal hem even afzetten. Als je hem aan je oor houdt, dan ga ik weten hoe je heet.
2: Oei. Hallo?
0: Oh, ah, voilà, nu hoort je. Wat is de naam?
2: René.
0: Ah, René, hallo. Goedenavond.
2: Ja,
0: ah, heel mooi. Mooie naam. Hallo, hallo, hallo. Jij wil graag meespelen met Wie is het? Jij wil graag cinematickets winnen?
2: Ja.
0: Fantastisch. Je hebt al gehoord wat we al overlopen hebben, hè?
2: Ja.
0: Oké, okay, fantastisch. Dan mag jij nu je drie vragen stellen.
2: Oké, vraag 1 is... Heeft hij gezichtsbeharing?
1: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Nu moet ik zelf al een keer denken.
0: Ja, ja, ja, dat is niet gemakkelijk, hè?
2: De volgende vraag is: is hij een acteur?
1: Ja.
2: Is ook een acteur?
0: Ook een acteur.
2: Oké, wel, dus een schrikwaardige acteur. En de derde vraag is dan: is hij ouder dan 40 jaar?
0: Oei, dat is, ik weet niet of de BV in kwestie het weet. Ah, voilà, weet wel. Niet ouder dan 40 jaar. Niet ouder.
2: Oh, ja, niet aan. Met gezichtsbeharing. Dan moet je het zelf al een keer goed denken.
0: Ah, wel. Wat denk jij? Ja, je hebt je drie vragen gesteld, dus nu mag je natuurlijk een gokje wagen.
2: Ja, ja, maar ik weet niet welke richting dat ik eruit ga. met gezichtsbeharing. Ja, Jelle Kleiman.
0: Goeie gok wel. Even kijken, BV.
1: Nee.
0: Ah, het is niet juist. Sorry, hè.
2: Geen probleem. Ja, nee, geen probleem, merci.
0: Maar je hebt wel goed meegespeeld. Een heel fijne avond. Wat ga je nog doen op deze zaterdag?
2: Wat ga ik nog doen? Oh, niets speciaals. Nog een filmpje kijken en gaan slapen, denk ik.
0: Dat klinkt als een fantastisch plan.
2: Sorry, ik had er beter anders moeten verzinnen. Ja.
0: Wat zeg je?
2: Dat is een beetje een saaie avond, dus maar dat is oké, okay, dat mag ook.
0: Ja, ja, tuurlijk. Maar ja, saaie avonden, ik leef ervoor. Had ik ook, had ik ook maar eens een saaie avond. Kijk, voilà. Maar ik ben hier natuurlijk met al die leuke mensen aan bellen. Dat is ook heel tof.
2: Ja.
0: Zeg, salutjes en geniet nog van je saaie avond. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Yo. Ah, zometeen, dan spelen we verder. Want wie, oh wie, is onze BV aan de telefoon? Je hoort het zometeen misschien.

0: Alex Warren, Jelly Roll en hun Bloodline. Daarmee is het 10:15 geworden. We zitten midden in het spelletje. Wie is het? Wie is het waarin jij moet raden wie luisteraar Amber uit Duffel vanavond is geworden? Ja, ik heb haar gestuurd via de Q-app welke BV zij vanavond moet zijn. Amber, je bent er nog altijd van op de hoogte. Hè? Welke BV je bent?
1: Ja, klopt.
0: Kende je die persoon eigenlijk al een beetje? Of heb je moeten opzoeken?
1: Ik heb een beetje opzoekwerk moeten doen, om eerlijk te zijn.
0: Ah ja, oké. Je bent niet helemaal vertrouwd in zijn persona. Wat we al weten...
1: Ik zie hem vaak, maar...
0: Ah ja, je ziet hem wel vaak. Oké, maar dat is goed. Hetgene wat we al weten, het is een man. Het is geen zanger. Hij komt op televisie. Het is niet Gert Verhulst. Hij heeft gezichtsbeharing. Het is een acteur. Hij is niet ouder dan 40. En het is ook niet Jelle Kleijmans. Dat zijn alle dingen die ze net al hebben proberen raden. Even kijken. Een hele goede avond. Hilde.
2: Goedenavond.
0: Hilde, jij wil ook graag een gokje wagen vanavond.
2: Ja, waarom niet?
0: Ja, waarom niet? Voilà, wat ben je aan het doen op dit uur?
2: Ik heb net mijn mannen in bed gelegd, dus ik ben eigenlijk gerust nu.
0: Jij kunt eigenlijk eens op je gemak een beetje uitblazen op een zaterdagavond.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Oh, fantastisch. En stel je voor dat je daar dan zo meteen nog wat cinematickets bij krijgt, dan is de avond helemaal compleet.
2: Dat zal wel zijn.
0: Voilà, ze. Je mag 3 ja-nee-vragen stellen aan onze BV in kwestie. Dus begin er maar aan.
2: Oké. Ben jij heel groot?
1: Ja.
0: Ja. Ik zou zeggen van ja.
1: Ja.
2: Ja. Ben jij onlangs papa geworden?
1: Ik denk het niet.
0: Ja, jawel. Toch wel, ja? BV. Okay. Ja. Jij weet misschien niet van het bestaan van Jakineke, maar je bent wel degelijk onlangs papa geworden, ja.
1: Oh, ja.
0: Mag ik nog een vraag stellen, Hilde? Of heb je hem niet meer nodig?
2: Jawel, want dacht ik, een acteur. Ja, maar het was wel een acteur, hè?
0: Ik zou het eens moeten factchecken, wacht. Hè.
1: Theater.
0: Ah, in theater.
2: Theater. Groot met mijn papa horen theater.
0: Wacht. Ik ben er even aan het zoeken of hij zeker... Ja, hij is ooit al in theater geweest, ja, inderdaad. Het is niet zijn hoofdberoep.
2: Heb je al samengewerkt met Jelle Kleijmans?
0: Dat is een moeilijke vraag. Ik zou het zelf ook niet weten, eigenlijk. Wat zeg jij, BV?
1: Ik ga even kijken. Ja.
0: Ja, ik zou ook zeggen van ja. Niet van op de eerste lijn, maar wel...
1: Ja.
0: Maar wel
1: nee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hilde? Oh nee, Hilde is weg. Wacht.
1: Hilde
0: is weg. Wacht. Oh nee, nu gaan we het nooit weten. Wacht, hè. Ik ga Hilde even terugbellen, een secondje. Hè. La la la. Ook dat is live radio natuurlijk. Hè. Even kijken of ze er nog is.

0: Misschien had ze er geen goesting meer in, dat kan ook natuurlijk.
1: Hallo?
0: Oh, Hilde, je bent er nog.
1: Ja, de lijn was ineens
0: weg. Amai, wij waren hier al in spanning aan het wachten. We dachten dat je het niet leuk vond en dat je wel eens weggelopen.
1: Jawel.
0: Oké, okay.
1: Het was spannend.
0: Oeh, ja, het was spannend. Ja, het is dus samenwerking met Jelle Kleijmans. Ja, een beetje, maar nu niet om te zeggen van, allee.
1: Oh, dan klopt mijn redenering ook weer al niet. Dan ga ik met hem gokken, hè, want ik heb mijn 3 vragen gehad.
0: Ja, inderdaad.
1: Musical.
0: Wacht, hè. Ik ben aan het denken.
1: Theater was het.
0: Ja.
1: Papa geworden, theater, een baard, groot.
0: Maar ik hoop gewoon niet dat wij ergens een fout hebben gemaakt. Ik hoop dat alles wat wij gezegd hebben over de persoon in kwestie juist was.
1: Oh, wij checken dan eens nog een keer en dan spelen we liedje en dan komen we stemmen op.
0: Amai, maar Hilde zeg. Zo goed. Zo goed, je zou ook bij de radio moeten werken. Ah, wel, het is goed, ik zal het even gaan checken. Want ik wil ook dat je... Als je verliest, dan ga je zo meteen boos op ons zijn omdat je zegt van, ah, maar dat was niet waar. Dat wil ik ook niet, natuurlijk.
1: Ik ben een vaste beller, hoor.
0: Ah, oké.
1: Probleem.
0: Dan is het goed. Ah, wel. Dan zullen we nog heel even dansen op Tiesto BV. Is dat ook oké voor jou?
1: Oeh,
2: ja.
0: Ja, kijk. Even bonken, daar kan niemand iets tegen hebben. Ik zal even checken of alles wat wij net gezegd hebben juist is. Dat we geen fouten maken. Tot zometeen, hè, dames.
1: Ja,
3: yo.

0: Hilde en Amber, hebben jullie gesprongen?
1: Ik zal wel zijn.
0: Oh, voilà, mensen.
1: Nee, laat niet komen.
0: Ah ja, Tiesto, hè, dat hoort je toch niet elke dag op de radio ook niet, hè?
1: Nee.
0: Nee. Gelukkig wel hier, vanaf nu, elke vrijdag en zaterdagavond, bij Key Music. Tussen 9 en middernacht mocht je net intunen. We zijn dus bezig met het spelletje Wie is het? Amber uit Duffel is vanavond veranderd in een BV. Enkel zij weet wie die BV is. En jij mag meeraden wie ze is door ja-nee-vragen te stellen. De winnaar krijgt tickets voor de bioscoop. Aan de lijn Hilde, die net al 3 vragen heeft gesteld. Maar we waren even niet helemaal zeker of wij op alles juist hadden geantwoord. Toch, Amber?
2: Klopt.
0: Ja. Ben je ondertussen wel zeker dat alles juist was?
2: Ja, met een beetje nuances wel.
0: Ja, met een beetje nuances. Wil je ze geven, de nuances? Of...
2: Ja.
0: Ja, zeg maar.
2: Dus ik ben een acteur omdat ik een theatervoorstelling, podiumshow heb gespeeld. Mag je de naam zeggen?
0: Nee, die hoef je niet te zeggen. Nee, dat zou te veel info zijn.
2: Oké.
0: Oké, ja.
2: En ik heb samengewerkt met Jelle Kleijmans, maar niet als in een productie. Maar hij is eens bij mij op bezoek geweest.
0: Oké, Hilde, is dat duidelijk voor jou?
1: Ja, toch wel.
0: Bevestigt dat een beetje jouw vermoeden of totaal niet?
1: Ja, want ik ga terug naar mijn origineel idee.
0: Oké. Hilde, met welke BV hebben wij vanavond te doen?
1: Ik ben er vrijwel zeker van. Ben jij Ruben van Gucht?
2: Ja.
0: Fantastisch. Inderdaad, het was Ruben van Gucht. En waar begon je dan aan te twijfelen, Hilde?
1: Ja, acteur bedoel.
0: Ja, ik snap het. Ja. Hij heeft ooit wel effectief in een voorstelling gespeeld. En Amber, jij weet welke ondertussen, want je hebt natuurlijk helemaal verdiept in Ruben van Gucht vanavond.
2: Sportman. Dat was zijn eigen theatervoorstelling.
0: Ah ja, voilà, kijk. En die heeft hij denk ik gemaakt en ook zelf in meegespeeld.
2: Klopt.
1: Oké.
0: Hilde, ben jij blij met je overwinning?
1: Ik zal er zijn.
0: Ah ja, is er zo'n film die je nog wil zien binnenkort?
1: Waarschijnlijk wel, maar ik heb het niet zo direct gevolgd. Maar er zijn wel een paar op mijn bucketlist.
0: Ah wel, voilà, kijk, dan kan jij die binnenkort zelf gaan afvinken. Dankjewel om mee te spelen. En Amber, ook echt fantastisch. Je hebt dat keigoed gedaan, hè. Kan je misschien een keer Ruben van Gucht nadoen met je stem ook, of is dat moeilijker?
2: Oei, ik vrees ervoor.
0: Ah ja, dan moet je hem een beetje laten zakken zo, hè. Dat is ook een radiopresentator. Je mag het wel eens proberen als je wil. Amai, dat was het. Was het dat? Ja, nee, perfect. Vond ik heel goed, hoor. Zeg, fijne avond, dames. Bye-bye.

0: Verhaal van Helden en My My My inclusief.
1: Ook een zeer sexy videoclip als je meekijkt via de livestream van Q-Music. Dat kan via televisie. Of online kan je ook alles zien wat er hier gebeurt in de studio. Heel interessant, zeker als er sexy dingen te zien zijn op je beeldscherm. Zeg, zometeen dan doen we ook al van dit. We raken wel bekend, jullie hebben nog niet betaald. Dat gaan we zo meteen doen. Eerst krijg je BB Rexha met de nummer 12 uit de Q-Top 40. Q-Music, Q-Sounds, bro, with you. Timo Pirella.

De grootste angst van de radio-dj's, ja, deze uitspreken, hè. Chumba Wumba. Ja, Chumba Wamba is, denk ik. En Tap Tamping, het is 20 voor 11. Je luistert naar Q-Music en het allerbelangrijkste, je bent niet alleen. Geen idee wat jij nog aan het doen bent vanavond. Ben jij nog aan het luisteren naar de radio omdat je aan het werken bent? Misschien met de avondshift komen heel wat berichten binnen van mensen die aan het werken zijn. Die sturen ook leuke foto's door. Dankjewel daarvoor. Het is toch leuk, hè, dat we zo samen doorheen die avond kunnen. Misschien zit je wel gewoon thuis op de zetel en ben je aan het meekijken via televisie. Of ben je onderweg naar een feestje. De Q-app die staat volledig open voor al jouw berichten. En we hebben ook een telefoonnummer, mocht je dat ondertussen nog niet weten. Dat is het volgende. 0800 56 090. Ik herhaal, 0800 56 090. Dat gaan we straks nog eens even openzetten. Dan kan je weer gewoon lekker bellen naar de studio. Eerst krijg je zometeen een vrouw die een Kanye Westje heeft gedaan. Je weet wel, Kanye West. Hey, dat is Kanye West. Zometeen een vrouw die een Kanye Westje heeft gedaan. Die krijg je na Daddy Yankee en Snow. Met Con Calma. Om het een beetje lekker op te warmen vanavond.

0: A new era has arrived. Miley Cyrus heeft haar achternaam laten vallen. Allee, als artiestennaam dan toch tenminste. Hè. Dus ze gaat nu door het leven gewoon als Miley. Kanye West heeft dat ook gedaan een tijdje geleden. Allee, die is daar helemaal extreem in gegaan. Die heeft er gewoon J van gemaakt. In plaats van Kanye West is nu gewoon J. Dus misschien wordt dat een nieuwe trend in muziekland. Het was iets wat me is opgevallen. Zeg, onze lijn staat open, hè? Onze telefoonlijn 0800 56 090. Dat is een gratis nummer waar je op kan bellen. En dan neem ik op, hè? Dan neem ik de telefoon op. Zo simpel gaat dat. Ruben uit As, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Rustig aan, hè. Dus op mijn gemak kasten en tafels bouwen.
0: Ja, kasten en tafels bouwen. Jij stuurt hier ondertussen ook een foto door in de Q-app, zie ik. Jij bent een hele grote tafel aan het maken. Is dat een tafel van de IKEA?
1: Ja, een nieuwe tafel.
0: Ah ja, ik herken hem inderdaad. Zeg maar, dat is toch altijd een gedoe, hè?
1: Ja, ja. Maar ik moet het liever op mijn gemak alleen. Dan kan niemand mij zeggen wat ik fout doe.
0: Oh, oké. En zijn er al fouten gebeurd?
1: Op een moment of niet. Maar wat niet is, kan nog komen, hè?
0: Maar ja, dat kan nu toch niet zo moeilijk zijn. Een tafel, dat zijn toch gewoon vier poten en...
1: Ja, ja. Dat zou je zelf ook denken, maar...
0: Ik heb het gevoel dat je er niet meer veel... geen goede moed in hebt eigenlijk, Ruben.
1: Sorry?
0: Je hebt er precies geen goede moed meer in. Dus dan moet je in de schoenen aanzakken om 11:15.
1: Ja, het is bijna tijd om te gaan slapen ook, hè. Het is bijna 12:00.
0: Maar ja, zet die tafel nog, hè. Anders ga je morgen toch denken, juh, had ik het gisteren maar afgemaakt.
1: Daarom. Ik wil hem nu af, zodat ik er morgen vanaf ben.
0: Dan is het goed. Oké, Ruben, ik ga zo meteen nog wat dikke beat voor jou draaien. Veel succes nog met de tafel, is goed.
1: Dat is goed.
0: Yo, bye-bye. Zeg, oei, ondertussen hier wel echt nog een belangrijk lijntje. Potverdikke dat hier binnenkomt. Hallo, goedenavond. Grote baas van Q-Music. Het is geen mop. Hallo.
2: Hallo, dag Timo.
0: Oh, het is echt, ik herken de stem uit de duizenden. Goedenavond, Michael Dujardin uit Antwerpen, jawel.
2: Staat mijn nummer geflekt in het systeem dat jij gewoon wist dat ik het was?
0: Jawel, dat is hier een hele grote rode knop die dan begint te pinken eigenlijk als de grote baas van Q-Music belt naar de studio. Oh my god. Waarom belt u? Heb ik iets fout gedaan?
2: Ik dacht gewoon aan... Eigenlijk, ik wou eens horen. Het is het eerste weekend dat jij deze show doet. Ik wou eens horen hoe het ging. Zijn de luisteraars een beetje lief? Meestal wel, want die van Q zijn hele lieve luisteraars. Dus ik wou eens even horen hoe het gaat met jou in de show.
0: Amai, zo lief. Ja, het gaat supergoed. Ik vind het hier heel tof. Er is ook niemand meer te bespeuren op de redactie, dus dat kan ik dat wel al even doorgeven. Ik ben de enige nog werkende medewerker op dit moment. Maar de luisteraars zijn super lief.
2: En dan valt het licht uit, hè? Het licht valt al uit, dat is akelig, hè?
0: Ah, wel, het licht valt uit en het gaat enkel terug aan als ik moet gaan plassen op het toilet. Dus nu momenteel is staan en zo meteen gaat het weer uitvallen. Zeg maar, merci om even te bellen. De luisteraars zijn heel lief. Ik wil wel nog even één ding checken met u, als dat mag.
2: Ja.
0: Mogen we zo meteen stevig bonken? Tot dit.
2: Ah, wel, ik denk dat dat een ideale plaats is om zo om 10:50 terug even een adrenaline shot te krijgen. Ah, dus go ahead.
0: Ah wel, kijk, voilà. Het is bij deze goedgekeurd door de grote baas van Q-Music. Michael, meneer, u slaapt wel alvast, hè.
2: Oké, ciao.

Sophie stuurt hier. Allee, Timo, waar blijft die bonk? Ja. Ik had net de baas van Q-Music aan de lijn. Dat wordt een mens alles zenuwachtig natuurlijk. Ik heb ongeluk het foute liedje gestart. Maar dit was ook leuk, hè? Bailando Enrique Iglesias. Maar als je aan het wachten was op dit... Zoiets stevig om 5 voor 11. Ah wel, dat krijg je nu.

0: is 11 uur, nieuws met Emiel. Goedenavond.
1: Goedenavond. Het gesprek tussen Russisch president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner is afgelopen, dat meldt het Russische persagentschap. In totaal zaten ze 3 uur samen. Ze hadden het onder meer over het Amerikaanse voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Poetin hebben Witkoff en Kushner het vertrouwen van Rusland gekregen. Hij noemt het ook een prettige samenwerking. Morgen volgt er ook een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Oekraïne afreizen. De Iraanse revolutionaire garde heeft verschillende olietankers aangevallen in het Midden-Oosten. Die hadden naar eigen zeggen banden met de VS. Het ging volgens Iran om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder vandaag. Eerder had het regime ook al gewaarschuwd voor die vergeldingsacties. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en of er schade is. In ons voetbal heeft Standaar met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaar staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. STVV won dan weer met ruime cijfers van La Louvière. Het werd daar 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. En nog een stunt van onze landgenoot Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij heeft zich geplaatst voor de 8e finales. Bloks versloeg de Italiaan Coboli, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Onze landgenote Magali Kempe kon zich dan weer net niet plaatsen voor de 8e finales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische dubbelpartner van een Australisch-Amerikaans duo. Vannacht is het droog en helder met minima tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden.
0: Dankjewel Emiel. Zeg Emiel, wil je nog even blijven staan? Dag.
2: Zeker en vast.
0: Wacht, ja. Kom zo meteen naar jou. Eerst even naar de weg, want er staat een hele grote file, zie ik, op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je 40 minuten bij tellen. En dat tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En dat komt daar door een ongeval. Dus wees heel voorzichtig. Misschien ook leuk, mocht je daar toevallig in die file staan, laat mij even weten in de Q-app. Of bel mij even op het nummer 0800 56 090. Dan kunnen we zo meteen toch ter plaatse om te zien wat er daar exact aan de hand is. Emiel, hallo.
2: Hallo.
0: Hallo, ja, ik wilde nog even... Kijk, ik zit hier helemaal alleen in de studio in Vilvoorde. De mensen weten dat natuurlijk niet. Jij zit helemaal ergens anders in het land, hè?
2: Ja, ik zit in Antwerpen en ik ben hier net als jou volledig alleen.
0: Is het echt? Ja, valt het licht
2: hier,
0: daar ook uit?
2: Hier is niemand meer. Om 11 uur valt het licht hier uit, vallen de tv's uit. Dus als je dan naar een filmpje aan het kijken bent... want wat moet je anders doen als je alleen bent... Ja, dan valt dat ook allemaal uit en dan ben je volledig onderbroken.
0: Allee jong Emiel, ja, ik dacht, daarom, we kunnen elkaar ook een beetje gezelschap houden. Ik zit hier met keiveel leuke luisteraars ondertussen. Ik dacht, ik kan even een kort babbeltje doen, want ik ken jou eigenlijk niet zo goed, Emiel. Hou jij bijvoorbeeld van Zewa Larsson? Dat is iets wat ik mij afvraag.
2: Dat mag zeker. Zeker haar... ik krijg heel veel filmpjes op mijn TikTok te zien van haar optreden in Pukkelpop. En ik vind de versie die ze daar heeft gezongen wel heel leuk.
0: Ah ja, van Lush Life.
2: Ja, zeker.
0: Ah ja, wel, ik heb goed nieuws, Emiel. Zometeen speciaal voor jou... Lush Life op de radio.
2: Kijk, dat is goed. Plezier.
0: Oké, zeg, jongen, niet te eenzaam daar. Hè. Als er iets is, dan mag je altijd even bellen. 0800 56 090. Is het goed?
2: Perfect.
0: Top. Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella. Ja, het is nooit te laat om te bellen naar de radio. Ook niet als het al het laatste uur van de zaterdag is. Doen we zo meteen.

0: Ook een beetje speciaal voor onze nieuwslezer Emiel, die blijkbaar grote fan is van Zero Larsen. Lush Life, en daarmee is het 10 minuten over 11. Je hoorde het daarnet in het verkeersoverzicht. Er staat één dikke vette file. Op de Antwerpse ring natuurlijk. Richting Gent is dat, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar is een ongeval gebeurd. Nu ja, natuurlijk, als je naar de radio luistert, is dat vaak in de wagen. Dus er staan ongetwijfeld heel veel auto's tegelijk nu naar Q-Music te luisteren. Net zoals, even kijken, Vanessa. Vanessa, oh nee, ja, hier is Vanessa. Vanessa, hallo.
1: Hallo.
0: Vanessa, zeg, waar sta je ergens?
1: Ik sta de Antwerpse ring en er is hier heel veel aan het gebeuren. De tweede takel is hier voorbij aan het rijden, aan zijn poging aan het doen.
0: Okay.
1: Want het is zeker dat er heel veel auto's een fillerij maken.
0: Ah ja, oké. Okay. Maar doen ze het goed of doen ze het niet goed?
1: Nee, ze zijn het jammer genoeg niet goed aan het doen.
0: Oké, okay, maar dan is nu je kans, hè? Want waarschijnlijk luistert de helft van die auto's luisteren naar Q-Music. Dus zeg maar wat ze moeten doen, Vanessa.
1: Ja, ik denk dat ze een rijtje moeten vrijmaken, want de ambulance en de politie komen er ook al hier langs.
0: Oei, ja. Die reddingstrook, dat is niet gemakkelijk ook, hè? Je weet ook nooit echt helemaal wat je moet doen.
1: We moeten duidelijk nog oefenen.
0: Ja, wel, dat denk ik ook inderdaad. Vanessa, hoe lang sta je al in de file?
1: Wel nog maar net, jammer genoeg, want wij komen van de Kinepolis.
0: Ah ja.
1: En we zijn op de autostrade gereden en voilà, meteen.
0: Oh nee, dus jij dacht ik ga even snel naar huis.
1: 20 minuten te gaan.
0: Oh, verschrikkelijk. Ja, ondertussen staat ook Janny in diezelfde file. Goedenavond, Janny.
2: Goedenavond, Timo.
0: Goedenavond, hoe lang sta jij er al aan te schuiven?
2: Ja, het zal ongeveer een dikke 20 minuten zijn. En ik denk dat van op achter me rijdt, want ik hoorde de reizentuiter van die takelwagen.
0: Ah ja, oké. Dus jij staat voor Vanessa?
2: Ja, ik ben nu bijna aan het Sportpaleis dus.
0: Ah ja, oké. Vanessa, ben jij het Sportpaleis al in zicht of nog niet?
1: Voorbij het Sportpaleis.
0: Ah ja, oké. Dat is goed om te weten.
1: Ik ga toch dichterbij dan we denken.
0: Ja, voilà, kijk. Dus dan is misschien zo meteen gedaan nog de file. Dat is goed, hè. Zeg,
1: Nee, we zijn blijkbaar nog niet voorbij het Sportpaleis.
0: Ah nee, toch nog niet. Nee, oké. Dan sta je toch achter Janny, Vanessa.
1: Voilà.
0: Janny, kan je misschien ondertussen even uitleggen wat er dan nog allemaal gaat aankomen in de komende 20 minuten voor Vanessa?
2: Oh, aanschuiven.
0: Goh, dat is saai, hè. Ja, dat is kei saai.
2: Ik moet gewerend zijn, man. Pas op, we beginnen een beetje vooruit te gaan, man.
0: Ja. Weet je, ik heb nu echt zo de kriebels om zo te zeggen van alle auto's die in die file staan en naar Q-Music luisteren, moeten iets doen, zodat we van elkaar kunnen weten wie dat allemaal naar Q-Music luistert. Maar dat is misschien ook gevaarlijk. Ja, wel. Of gaan we dat toch eens één keer proberen, Vanessa?
1: Zeker.
0: Oké, wel. Wie luistert er allemaal naar Q-Music? Wordt er geklaksoneerd? Eens even luisteren. Ja! Oh. Zijn toch wel mensen die aan het klaksoneren zijn op de file op de Antwerpse ring? Heb je veel gehoord? Oh, fantastisch. Keileuk. Zeg, ik wens jullie nog een fantastische avond. Hou vol in de file. En weet, je bent nooit alleen. Hè. Ik heb nog keiveel goede hits voor jullie klaarstaan. Hè.
2: Ja.
0: Is goed.
2: Succes met het programma, Timo.
0: Dank u wel, hè, zeg. Fijne avond nog, hè. Bye-bye. Dag Vanessa, dag Janny. Courage daar als jij ook in de file staat op de Antwerpse ring.

De kleren vlogen nog nooit zo letterlijk uit als in de videoclip van Robbie Williams. Als je aan het meekijken was via de videostream, dan weet je dat. Deze videoclip is een beetje eng eigenlijk van de rock DJ. Zeg, heel veel berichten. Je bent niet de enige die nog aan het luisteren is naar de radio. De Q-app die stroomt goed vol. Met vooral ook één vraag die de hele tijd terugkomt. De vraag luidt als volgt. Hey, mag ik ook een liedje aanvragen? Goh, ja, ik heb eigenlijk al een hele leuke playlist samengesteld, denk ik, met allemaal van die goede bangers. Mocht jij daar toch nog je eigen verzoekje willen insteken, het is oké. Ik beloof je dat ik vanavond nog één verzoekje zal draaien, dat is goed. Dat is bij deze beloofd, echt waar. Het enige wat je daar in ruil voor moet doen, is het verzoekje ook, toch een klein stukje zingen op de radio zometeen. Dus als je denkt van, dat liedje wil ik echt nog eens op Q-Music horen vanavond, je mag het mij even doorsturen in de Q-app. Maar je moet het wel zingen op de radio. Dat is de enige voorwaarde. Ondertussen, Houston, Jack Stallion. Dit is Turn the Lights Off.

0: 0800 56 090. Dat is het nieuwe telefoonnummer van Q Music op vrijdag en zaterdagavond. En daar blijft maar op gebeld worden. Hallo, met wie?
1: Goedenavond, met Jochem.
0: Met Jochem. Jochem, van waar? Van waar ben je in het land?
1: Afkomstig van Tongeren.
0: Tongeren, oké. Okay. Jochem, ja. Is het goed als ik jou zo meteen terugbel? Want ik wil eigenlijk zo net een leuk weetje vertellen over een liedje.
1: Ja, tot prima.
0: Ja, dan wil ik u zo meteen terug, ja. Jochem. Blijf, ja.
1: Oké, okay, prima.
0: Blijf maar hangen, hè.
1: Ja.
0: Tot zo meteen, Jochem. Bye-bye.
1: Dag.
0: Ja, ik wilde nog even een leuk weetje vertellen. Want als ik aan jou vraag, wat is een legendarische hit met een saxofoon? Dan zeg jij misschien... Zeg, Timo, weet jij eigenlijk in welk land de saxofoon werd uitgevonden? En dan zeg ik van, ja hoor, in België. Door Adolf Sax in 1841. Maar dan zeg ik ook, dat was helemaal de vraag niet. Ik ben op zoek naar een legendarische hit met een saxofoon erin. Ah wel, ja, je hebt er eigenlijk heel veel uit deze bijvoorbeeld. Nu hoort je wel juist de saxofoon niet in dit liedje. Wacht, hè. Ja, hier zit dus een saxofoon in. Je hebt ook nog dit. This Girl. Maar... Natuurlijk heb je ook nog die legendarische saxofoon-solo in The Edge of Glory. Dat is een hit van Lady Gaga uit 2011 die we veel te weinig bij Q Music draaien. Het is ingespeeld door de saxofonist Clarence Clemens, die heel bekend is. En ik dacht, zo om 11:30 op een zaterdagavond gaan we die toch nog eens even bovenhalen.

0: Q-Web gaat helemaal los, hè. Als we de Edge of Glory van Lady Gaga draaien. Jasmin is zo blij. En als Jasmin blij is, dan ben ik natuurlijk ook blij. Zeg Jochem, hallo.
1: Hey, hallo.
0: Hang jij nog altijd aan de lijn? Ah ja, voilà. Het is goed. Hey, perfect.
1: Ik ben er wel
0: aan. Kan je nog 10 seconden wachten?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Toch nog even naar de weg. Want er staat nog altijd één file op de Antwerpse ring richting Gent. Daarnet duurde die nog 50 minuten. Ondertussen lijkt die wel redelijk goed opgelost. Je moet die nog 10 minuten bijtellen. En dat tussen Merksem en Antwerpen-Oost. Want daar is daar straks een ongeval gebeurd. Jochem, Jochem, Jochem. Sorry voor het wachten, hè.
1: Ja, geen probleem.
0: Ja, voilà. Kijk, kef. En ik vraag me vooral af, Jochem uit Tongeren. Wat ben je aan het doen vanavond?
1: Ik ben momenteel een ambulancerit aan het uitvoeren van Loeven en Gent.
0: Oh, je bent bezig met een ambulancerit. Want ik versta je niet mega goed, Jochem, maar ik ben het even aan het vertalen. Ik denk dat je zegt richting Genk met een ambulance.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké.
1: Okay.
0: Jij ligt niet achterin de ambulance, denk ik, hè?
1: Nee, maar ik zit wel achter een ambulance.
0: Oh, je zit achterin. Oh, je bent niet aan het rijden.
1: Nee, de collega zit van voor. Voor dit gesprek was beter achterin.
0: Ah ja, oké. Want Jochem, is dat dan niet meestal zo mega dringend als je met een ambulance rijdt?
1: Nee, hetgeen wat ik doe is het niet dringend vervoer. En dat is meestal van spoed, voor ik naar het woonzorgcentrum.
0: Ah ja, oké. Dus daar ligt dan een oude meneer of mevrouw naast jou, of is hem leeg nu?
1: Die is nu
0: niks. Oké. Ik ga iemand anders. Ik wil niemand wakker maken, ook niet als hij dan een stukje aan het doen is. Jochem, is dat leuk? Want moet er veel vervoerd worden op een zaterdagnacht als het niet dringend is?
1: Oh ja, ik denk
0: dat
1: het
0: een
1: beetje tot over heel Limburg.
0: Ah ja, oké. Okay. Ah, ja, je moet over heel Limburg eigenlijk.
1: Ja, heel Limburg, tot Leuven, Antwerpen,
0: uitzonderlijk. Oeh, amai. Dan hoop ik dat je niet langs de Antwerpse ring moet vanavond, want er is dus nog een file, maar dat is niet het geval.
1: Ja, ik had gehoord.
0: Oké, zeg Jochem, en dat is misschien een stoute vraag. Is dat dan niet saai als het niet dringend is? Wil je niet liever dringend vervoer doen?
1: Ik ben een opleiding pas gestart voor de ambulancier dringend vervoer te worden. Dus vanaf februari.
0: Oké, perfect. Dat is superleuk. Dus je gaat dat misschien in de toekomst wel nog doen. Want is dat dan is dat zoveel anders dan wat je nu al doet?
1: Bij het dringend vervoer moet je eigenlijk niet zoveel van handelingen doen. Dat eigenlijk over de patiënt houden. Het dringend vervoer, dat is wel iets uitdagender.
0: Ja, ik had mijn beelden, want ja, je weet natuurlijk nooit waar je dan terecht gaat komen.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, wat heeft je ooit zo aangesproken in dit beroep?
1: Oh, dat is eigenlijk begonnen met die mensenhulpverlening en dan de repatriëringen uit het buitenland. En dan zo moet doorgroeien.
0: Amai, in het buitenland?
1: Ja, dat doet de firma ook.
0: Oh, wat heb jij dan gedaan?
1: Dat is een ritte van Oostenrijk terug naar België, Italië terug naar België, zo'n ritte.
0: Allee jong, maar als mensen dan bij het skiën bijvoorbeeld onderuit gaan en een been breken, zoiets?
1: Ja, dan worden die in dat land opgevangen in het ziekenhuis en als die stabiel, dan halen wij terug.
0: Oh, amai, maar kijk, die rekeningen die wil ik niet zien, denk ik. Dat gaat wel een...
1: Dat is voor de verzekering.
0: Ja, dat is voor de verzekering inderdaad, want dat kost toch gigantisch veel geld, kan ik me inbeelden.
1: Ja, ik vermoed het wel, ja.
0: Zeg Jochem, hoe lang werk jij nog vanavond?
1: Tot 8 uur, 12 uur.
0: Oh, echt de hele nacht door, dan ben je net begonnen waarschijnlijk.
1: Ja, dat klopt. Om 8 uur ben ik begonnen, tot 8 uur, 12 uur.
0: Dat is wel stevig. Houd veilig op de baan en merci om de samenleving zo te helpen, Jochem.
1: Ja, geen probleem. Graag
0: heel fijn, gedaan. Heel fijn. Ja. Er komt nog veel goede muziek aan, dat kan ik je beloven. Dus je gaat zeker niet in slaap vallen. Salutjes en fijne avond. Dag.
1: Ja, doei. Sounds better with you.

0: Weet je wat wel een beetje grappig en ironisch is eigenlijk? Al ja, niet ironisch zelfs. Ray was niet bekend voordat dit nummer uitkwam. Dat was in 2016 en sindsdien is ze een van de wereldsterren op deze planeet. You Don't Know Me heet dit liedje. Vind ik heel mooi, dat is dan toch een kleine knipoog. Hè? Nou, ze wist eigenlijk wel hoe groot dat ze ging worden, die mevrouw. Zeg, mocht je het nog altijd niet weten, het is ondertussen 20:15. En je kan bellen naar de radio. Wel, ik ben ondertussen, ja, al die lijnen die hier vol lopen de hele tijd. Ik zal het nog één keer zeggen. Het nummer van Q-Music op vrijdag en zaterdagavond is het volgende. 0800 56 090. Als je daar naartoe belt, dan kom je rechtstreeks in de Q-studio terecht. Er zijn een paar mensen aan de lijn. Even kijken. Hallo, goedenavond. Met wie? Hallo, hallo. Met wie is het?
1: Met...
0: Oh nee, het is toch niet... Het is toch niet waar? Is het Nazir? Ja. Is het Nazir?
1: Ja.
0: Oh, Nazir, heb ik het voor de eerste keer juist gezegd, ook jouw naam?
1: Ja.
0: Oh. Ik ben zo blij. Nazir, wij bellen nu al hoeveel avonden op rij? 3?
1: Ja.
0: Ongeveer, hè? En ik heb altijd jouw naam fout gezegd.
1: Ja.
0: Wat een schande. Nazir, kan je eens even de situatie vertellen? Want je belt altijd zo al fluisterend naar de radio. Jij ligt dan al in je bed, want je bent 10 jaar, hè, Nazir?
1: Ja.
0: Maar waarom luister je altijd naar de radio als je eigenlijk stil moet zijn? Kan je niet gewoon babbelen een keer? Je fluistert altijd zo.
1: Ik luister naar de radio, maar ik val in slaap wanneer ik naar de radio luister.
0: Oh, is dat echt? En blijft hij dan heel de nacht spelen, de radio?
1: Ja.
0: Amai, dat is zo leuk. Dus wij doen jou in slaap vallen. Ben ik zo saai, Nazir?
1: Nee.
0: Oké. Dus je gaat nog niet meteen in slaap vallen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Maar ik heb nog één vraagje.
0: Ja, vraag maar.
1: Wanneer ik jullie op jullie gewone nummer bel,
0: ja,
1: kom ik op de... Hoe heet dat weer?
0: Oei, hoe heet dat weer?
1: De radio's algemeen.
0: Ja. Inderdaad, nu hoort heel België jou, Nazir, live vanuit je bed.
1: Nee, niet heel België.
0: Jawel, jawel. En zelfs daarbuiten luisteren zelfs mensen vanuit heel de wereld naar Q-Music.
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja, maar ik bedoel zo van...
0: Nazir, ik denk dat...
1: Daar zijn radio's en die radio's zijn in een groep. En
0: Nazir, ik denk dat je al in slaap aan het vallen bent, jong. Volgens mij ben je geen hele echte zinnen meer aan het zeggen. Is het goed dat ik jou gewoon ga laten slapen en dat je volgende keer nog eens terugbelt?
1: Dat is
0: goed. Oké, Nazir.
1: DPG Media.
0: Ja, DPG Media. Daar mag je naar bellen, inderdaad. Nazir, slaap wel. Ja. Dag.
1: Ja.
0: Dag. Ja, en dan de lijnen die blijven vollopen. Hallo, goedenavond. Met wie?
2: Hey, Timo. Met Stefano.
0: En ook nog Stefanos aan de lijn. Het is bijna 22:50. Stefanos, waarom ben je nog altijd wakker?
2: Ja, gewoon. Ik ben op mijn gemak rustig aan het gamen met mijn vriendin. We zijn Farming Simulator aan het spelen en we hebben nog wat druk werk op de server. Maar het komt wel in orde.
0: Oké, wacht. Je moet mij even meenemen. Farming Simulator. Dat is dan letterlijk, je bent een boerderij aan het simuleren.
2: Ja, het is eigenlijk een virtueel boerderij dat je aan het runnen bent. Met tractors, met dieren, met velden ook, dat je kunt oogsten, ploegen, cultiveren, noem maar op wat je er allemaal mee kan uitsteken.
0: Ja.
2: En als je dan dingen gaat beginnen verkopen, dan kun je eigenlijk ook op, dan krijg je elk meer opbrengsten en dan kun je zo je boerderij verder uitbreiden.
0: Ah ja, oké. En jij bent dus de boer en jouw vriendin is dan de boerin, die is dan nu aan het meespelen ook.
2: Ja, ze is ook op dit moment aan het meespelen, ja.
0: Oké, maar kan je ze niet eens even doorgeven dan? Want ik wil jouw vriendin wel eens ontmoeten.
2: Ah, ik weet niet of het lukt, want ze is er op dit moment nog niet. Dus ik was ook even aan het wachten tot ze terugkwam.
0: Ah,
2: maar
0: ik
2: weet dat ze op dit moment niet is.
0: Waar is ze dan naartoe, Stefanos?
2: Ja, nee, ze werd even aan niet geroepen, dus ermee.
0: Ah, oké. Okay.
2: Dat dus kan gebeuren, dat gebeurt wel eens.
0: Het is geen denkbeeldige vriendin, hè? Want elke keer als ik aan haar vraag, Stefanos... Ze bestaat echt, hè? Is ze er? Is ze er?
2: Ze heeft er niet uit.
0: Oh, ze bestaat echt. Mag ik eens babbelen met de vriendin? Oh, het is via de telefoon ook dat ze belt.
2: Ja, inderdaad.
0: Ah, dus ze is niet fysiek bij jou. Oké. Okay. Hallo, goedenavond. Oh, je bestaat echt, de vriendin van Stefanos.
2: Ja.
0: Zeg, wat is jouw naam?
2: Dilara.
0: Dilara.
2: Dilana.
0: Dilana. Oh, wat een mooie naam. Zeg, kan je eens even vertellen, hoe is Stefanos als lief?
2: Goed.
0: Goed. Maar toch een beetje meer uitleggen.
2: Ja, wat wil je weten?
0: Maar ja, hoe is hem? Zo, gaan jullie vaak op date en wat doen jullie dan? Zorgt hij goed voor jou?
2: We hebben dan een afstandsrelatie.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus jullie hebben vooral online dates op de boerderij dan?
2: Niet alleen dat, maar ook gewoon ja, samen films kijken.
0: Oh, van op afstand ook?
2: Ja, Netflix en zo.
0: Oh, en dan starten jullie zo op hetzelfde moment de film?
2: Ja.
0: Oh, dat is wel echt heel romantisch. Ik ben overtuigd, Stefanos, ze bestaat. Ik geloof je bij deze. Is het goed? Het is oké, jongen. Zeg, ga zo meteen maar slapen. Het is al laat. Het is al bijna middernacht.
2: Later komt al een morgen.
0: Oké, dan is het goed. Nog een hele fijne avond en tot de volgende keer. Dag, Stefanos.
2: Voor jou ook, Timo.
0: Ik heb ondertussen nog New Radicals. 10

0: Weet je wat het allercoolste is? Je bent nu aan het luisteren naar een wereldster. Lost Frequencies, Live It All, Back Your Music. En zometeen Lost Frequencies, Back Your Music. De Lost Radio Show. Ook die is terug in september. Jawel, hij gaat er zo meteen aan starten om middernacht. Maar eerst nog eventjes de laatste woorden van deze zaterdagavond. Goedenavond met wie? Het is mijn fout. Goedenavond met wie?
1: Met Gaia. Goedenavond.
0: Goedenavond. Gaia, is dat jouw naam? Gaia?
1: Ja.
0: Wat een mooie naam, Gaia. Van waar komt die naam?
1: Ik weet het niet. Ik denk dat mijn ouders het zo mooi vonden.
0: Ah ja, tuurlijk. Houden jouw ouders toevallig van dieren?
1: Mijn moeder is niet zo'n dierenfan, maar alle kinderen zijn wel zo...
0: Ah ja, tuurlijk. Ah ja, want Gaia is natuurlijk ook een opvang voor de dieren. Ah ja, die zijn voor de dieren. Hè. Dus daarom dat ik het vraag, Gaia. Gaia, wat zijn de laatste woorden van deze zaterdag?
1: Ja, dat zijn de beste
0: wensen.
1: Ik hou van Q.
0: Ik hou van Q. Amai, dat zijn de beste laatste woorden die je kon kiezen, Gaia. Fijne nacht, slaap wel, hè.
1: Ja, nee,
0: dag. Ja. Maar ja, en wij gaan eruit met een beetje gebonken. Sandstorm, dankjewel om erbij te zijn vanavond. Ik laat je in de veilige handen van Lost Frequencies. Ciao, ciao.

En zo werd het middernacht. Dit is het nieuws. Goedenacht. Het gesprek tussen Russisch president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner is afgelopen. Dat meldt het Russische persagentschap. In totaal zaten ze 3 uur samen. Ze hadden het onder meer over het Amerikaanse voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Poetin hebben Witkoff en Kushner het vertrouwen van Rusland gekregen. Hij noemt het ook een prettige samenwerking. Morgen volgt er ook een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Oekraïne afreizen. In ons voetbal heeft Standaard met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaard staat nu 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. STVV won dan weer met ruime cijfers van La Louvière. Het werd daar 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e. En een stunt van onze landgenoot Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij heeft zich geplaatst voor de 8e finales. Bloks versloeg de Italiaan Cobolli, de nummer 6 van de wereld in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Onze landgenote Magali Kempe kon zich dan weer net niet plaatsen voor de 8e finales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische dubbelpartner van een Australisch-Amerikaans duo. Vannacht is het droog en helder met minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden.